0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dara was echt blij met de overwinning.
2: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force.
1: Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza, werd door veel mensen slecht onthaald. In de zaal was er ook boegeroep te horen, zegt Johnny Palink.
3: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegeroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegeroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
1: De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival en ook een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisterenavond 7 jongeren gearresteerd nadat de rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt, een fan van hem. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus ook rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1:00 vannacht was het weer rustig. Het weer nog, het is meestal droog vannacht, minimaal rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen en tegen de namiddag krijgen we dan fellere buien over ons heen met maximaal tot 16 graden. Ook volgende week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Studio Brussel live. Killing the sun. Bury a friend. I wanna end me.

Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een noodsituatie die een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er is nog geen sprake van een pandemie. Op dit moment zijn er 246 vermoedelijke gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Op dit moment is het ook onduidelijk hoeveel mensen precies besmet zijn en hoe ver het virus zich heeft verspreid. Door de humanitaire crisis in het oosten van Congo is het ook erg moeilijk om de verspreiding exact in kaart te brengen. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er ook al een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus wel nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dat klinkt zo.

0: Anga Ranga. En Dara, de zangeres, was bijzonder blij met die overwinning.
1: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Anga Ranga and felt connected to the force.
0: Israël werd tweede. De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. En ook een duidelijke stellingname van de organisator, de IBU, tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep wellicht niet deelnemen, klinkt het. Het weer nog, dus meestal droog de komende uren, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen, in de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. Ook de week begint wisselvallig maandag. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00, een heel goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Beginnen doen we met Bangaranga, het winnende lied van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen.

0: sportwinnares. Dara, het is meteen de eerste keer dat Bulgarije het Songfestival wint. De Belgische kandidaat Sila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek helaas geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza, werd door veel mensen slecht onthaald. Ook in de zaal was er boegeroep, zegt Gianni Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep volgend jaar niet deelnemen aan het Songfestival, klinkt het. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen. Maar Gent-speler Matthias de Lorge is uiteindelijk wel tevreden met dat ene punt.
2: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand denk ik dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk hè. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: De komende uren nog meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint dan met lichte regen, straks in de namiddag fellere buien en maxima overdag tot 16 graden. De week begint daarna ook nog wisselvallig op maandag. Vanaf donderdag wordt het wat zonniger en ook een stuk zachter. Maximaal tot 25 graden vrijdag. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Mm-hmm.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël is opnieuw tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël was ook dit jaar omstreden wegens de oorlog in Gaza en Libanon. Na de punten van de vakjury stond de Israëlische deelnemer op de 8e plaats. Maar net als vorig jaar gingen er veel stemmen van het publiek naar Israël, waardoor dat land uiteindelijk tweede werd. En dat leidde tot protest in de zaal, zegt Gianni Palink.
2: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan het top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal voor het eerst. Deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
1: De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische inzending Essila kreeg geen enkel punt van het publiek en eindigde op 4 na laatste. Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen, maar het is niet zeker dat dat gaat gebeuren. De omroep vindt dat organisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de EBU het debat uit de weg blijft gaan, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
3: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
1: In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide gefinancierd hebben. Hij was ook een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen nog aanwakkerde. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt in de buurt van Parijs. En in de play-offs voor de titel in het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf die na de rust nog weg. Sint-Truiden middenvelder Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
4: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar ik denk dat we gewoon goed teruggeknapt in de tweede helft en verdiend puntje.
1: Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring vandaag. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel. Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. De Belgische Scylla eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Libanon en Gaza. Toch zijn ze dus weer hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat iets minder dan vorig jaar, zegt Jannie Palink.
1: Deze keer zijn ze toch maar 30 geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een fijne weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal voor het eerst. Deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar op dit moment is de kans klein dat dat gebeurt. De omroep vindt dat organisator IBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. En als de IBU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de IBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen honderden jongeren op af en een aantal van hen gooide met stenen, eieren, steps en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. De betrokken YouTuber is overigens omstreden. Hij zat een tijd in voorlopige hechtenis voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïense droneaanval. 12 mensen raakten gewond. Die aanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij. Volgens de lokale gouverneur is die raffinaderij niet beschadigd. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Sport in de Champions Playoffs. In het voetbal hebben Sint-Truiden en Agent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen. Na de middag buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Joris staat op.
4: Joris Hessels.
5: Goedemorgen deze morgen. Laat ons er ondanks de regen samen een mooie zondag van maken, stel ik voor. Go with the flow, het zou wel zijn. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Ja, Nadine, die heeft gelijk. Goedemorgen, Joris. Stevige song om te starten, daar heeft ze helemaal gelijk in. Go with the Flow en Queens of the Stone Age. Daar heb ik een speciale en goede reden voor, want Josh Homme van de Queens of the Stone Age, die is jarig. 53 kaarsjes mag hij uitblazen. Dan een hip hip hoera en goedemorgen.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Bijzonder goedemorgen op deze internationale dag tegen homo- en genderfobie. Dankjewel om mij daarop attent te maken, beste Thierry. Goed dat je al wakker bent. Ook bijzonder omdat je dus al wakker bent als je dit hoort of onderweg bent naar God weet waar. Maar misschien ben je nog niet zo goed wakker en kan je nog iets gebruiken om je helemaal op zijn zondags te krijgen. Wat mag ik spelen? Dat is de vraag. Laat het maar eens weten. Er zijn geen taboes. Het moet enkel om het ultieme zondaggevoel gaan. Dus laat maar weten wat ik mag spelen. Ik vind het heel fijn dat je mee opstaat, samen met mij. We maken er gewoon het beste van vandaag, stel ik voor. Hier is Carry On en Jungle. Goedemorgen.
2: Studio Brussel.
3: Hey guys, we're Jungle and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Dat is ideaal hè, voor op een zondagochtend, deze Young Yellow. En als je slaapt, en ik hoop dat hij wat uit kan slapen, want hij moet zich warm maken voor een hete festivalzomer. Studio Brussel. Joris Stadop. En je kan het dus al ruiken, hè, die grasgeur van de festivalweides. Heidi, ben jij er ook klaar voor die festivals in de zomer?
1: Ja, zeker, Joris. Ja, zeker. Helemaal. Ja.
0: Goedemorgen trouwens. Hoe gaat het?
1: Goedemorgen. Prima.
0: Ja.
1: Wakker en op. En ja, ik ben al wakker door de katten. Dat is geen probleem.
0: Oké. De katten maken jou elke dag wakker. En hoe doen ze dat dan? Komen ze bij jou liggen?
1: Met de snorhaar. Met de snorhaar op.
0: Oké. Die komen gewoon dicht bij jou hangen. En die komen jou zo wakker maken. Ja. Oké.
1: Okay. Eigenlijk om eten vragen.
0: Ja. Ja, van de honger worden ze wat vrijpostig om jou dan wakker te maken. Maar jij vindt het precies niet zo erg dat je wakker gemaakt wordt door de katten, lieve Heidi.
1: Nee, helemaal niet. De dag is dan lang, hè.
0: Ja, voilà. En je kan in de dag bijten, ook al wordt het niet het beste weer vandaag. Dat kan ik je nu al vertellen. Maar we gaan er toch het beste van maken. En we gaan een nummer spelen, speciaal voor jou. Althans, ja. jij mag kiezen welke nummer dat mag zijn. Wat mag dat zijn?
1: Ik ga dit jaar voor de eerste keer naar Werchter, Parklife. En dan ga ik naar Linkin Park kijken.
0: Oh, goed. Dat is stevig materiaal.
1: Ook naar Zwanger Regie, ook naar Papa Roach. Maar ik had mijn tickets gekocht op Linkin Park.
0: Voor Linkin Park, oké.
1: Ja,
0: je bent grote fan.
1: Daar had ik mijn tickets op gekocht. Ja, ik hoor ze toch wel graag. Eigenlijk nog meer Chester wel, maar ja, zwart.
0: Ja, daar kunnen we jammer genoeg niks meer aan veranderen. Maar hij krijgt toch wel, en dat wordt toch door iedereen gedeeld, een waardig vervanger, hè?
1: Ja, dat is waar. Zij heeft ook een prachtige stem en ze komt goed uit. En ja, ze haalt ook uit en prima.
0: En ze zijn live blijkbaar waanzinnig in vorm. En klaar om heel die weide in brand te steken. En dus die festivalweide in te luiden voor een prachtige zomer. Je bent nog nooit op Werchter Parklife geweest. Omdat het is de eerste editie natuurlijk.
1: Het is de eerste editie, ja. En daarmee... Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die

0: park en hop, de trekticket gehaald.
1: Direct tickets
0: en,
1: gekocht. Niet
0: ja,
1: getwijfeld.
0: Maakt niet uit. Niet getwijfeld. Kunt je, ja, hup, tickets
1: voilà,
0: gekocht.
1: Zo moet dat zijn, Heidi. En je bent erbij. Laat ons vooral weten hoe het geweest is. En ik geef jou nu op deze zondagochtend, 17 mei, helemaal speciaal, Up From The Bottom van Linkin Park.
0: Heerlijk.
1: Op een fantastische zondag. Hey, dikke merci om erbij te zijn.
0: Okay.
1: Hè.
0: Yo. Ja, Joris. Dankjewel.
2: Yo. Life is music. Studio P.

0: Ja, dat is toch zonde hè, dat deze man voorlopig geen muziek meer maakt sinds deze prachtige single en monsterhit Somebody That I Used To Know en Gautier. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, zondag vandaag, de laatste dag van de week dat je kan genieten van onze hotshot. En het is een schoontje. Ja, ze komt uit een nieuwe plaat, Boys Cry 2 van The Haunted Youth. Luister maar en ja, wees klaar voor de festivals waar ze gaan spelen. Maar ook een aangekondigde Lotto Arena volgend jaar die smeekt om tickets voor te kopen. Geniet nog maar eens van deze Forget Me en The Haunted Youth.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is

0: Amsterdam. De eerste keer van velen, deze Harry Styles. Helemaal speciaal voor Thomas, die al wakker is en een prachtige foto stuurt van zijn twee heel mooie kinderen op de keukenvloer. Goedemorgen, Thomas. En ook een zeer goedemorgen, Nico.
1: Goedemorgen, Joris.
0: Hey, hoe goed is deze morgen voor jou, Nico?
1: Buiten het weer. Ja. Redelijk goede ochtend, ja.
0: Ah, heel goed. Ja, het is slecht weer en het blijft slecht weer vandaag. Dat kan ik u nu wel zeggen met iets van tristesse in mijn stem. Maar we moeten het ermee doen. Nico, wat ben je van plan vandaag?
1: Ik ben eigenlijk op het moment bijna klaar met de voeders opmaken voor te gaan vissen.
0: Oh, voor te gaan vissen. En waar, is dat een vaste stek op zondagochtend gaan vissen?
1: Soms. Hangt een beetje af hoe de zaterdagavond verlopen is. Als de zaterdagavond zwaar is, dan moet ook zondagochtend passen.
0: Ja, maar gisteravond was niet zo zwaar. Dus,
1: nee, het was vrij rustig.
0: Ah, goed. En waar ga je dan vissen?
1: Ik zit op de Oude Schelde in Bornem.
0: Ah,
1: op de
0: zijtak van de Schelde. Dat is een mooi gebied. Jij komt ook vandaar, hoor ik. Ik hoor ergens Waaslandse klanken.
1: Ja, ik kom van Ruppelmonde.
0: Ah ja, voilà. Dat is een mooi gebied ook, hè. Zeg, en op wat ga je vissen? Wat is het target vandaag?
1: Hetgeen het bijt, hè. Brassen, karper, voren.
0: Okay.
1: Hetgeen dat hier passeert, hoop ik tegen te... Hoop ik dat aan de hak te kunnen slaan.
0: Oké. En juist voor de nieuwsgierigheid, Nico, wat doe je dan als je al die vissen gevangen hebt? Wat doe je er dan mee?
1: Teruggooien.
0: Teruggooien. Ah ja, het is eigenlijk gewoon echt puur voor de sport en voor de ontspanning.
1: Ja, klopt. Okay. Inderdaad, voor de ontspanning.
0: Oké. Maar nu ben je helemaal klaar en voorbereid om naar de Oude Schelde te trekken. Met welk nummer kan ik jou een plezier doen?
1: Graag Skinny Love van Bon Iver.
0: Ah, dat is wel een goed nummer voor op een zondagochtend, maar ook niet te hard om die vissen niet te doen schrikken.
1: Voilà.
0: Ja,
1: voilà.
0: Dat is goed.
1: Ben ik fan van het iets hardere genre, maar nu, ochtends, zondagochtend aan het water is gewoon dat niet echt riskeren. Natuurlijk.
0: We doen het gewoon rustig aan. Ik hoor het al. En dat is een ideale zondagochtendplaat, maar ook een zondagavondplaat bij Vuurland. Maar we draaien hem met veel plezier. Speciaal voor jou en voor de vissen die mogelijk bijten en dan mogelijk teruggesmeten worden. Omdat het jou enkel om de sport te doen is. En enkel om het ontspannen. Klopt. En hoe lang doe je dat dan eigenlijk? Hoe lang ga je dat dan doen vandaag?
1: Tot een uur of één, denk ik.
0: Oké.
1: Vandaag.
0: Oké. En dan gaat het...
1: We nog iets aan de zondag hebben, hè.
0: Oké, dan ga je een lazy Sunday houden. Daarna.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wel, het is jou allemaal gegund, beste Nico. Dankjewel om aan de lijn te komen. En heel veel succes, hè. Subiet.
1: Oké, dankjewel.
0: Hier is Bon Iver, speciaal voor jou.
1: Ja, bedankt.

0: Ideaal voor een druilerige zondag als deze. Tondo, een Disclosure. En ik zie hier Mekeltje met zo'n hula hoop oefenen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die finale van de Mol die vanavond gespeeld of uitgezonden wordt. En zij gooit op Wout en ik op die jongen wiens naam ik eigenlijk ook niet meer weet. Maar dat doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. We gaan over naar de orde van de dag. We gaan over naar niemand minder dan Isabel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joris.
0: Isabel, hoe gaat het met jou op deze druilerige zondag?
1: Goed.
0: Ja? Ah, ben blij. Ja, ben blij te horen.
1: Slapen en aan het ontbijt.
0: Ah, zeer goed. En wat ligt er op je bord bij dit ontbijt?
1: Ik heb een gezond ontbijt gegeten met kiwi en passievruchten en skier.
0: Skier, ah, daar hoor ik goede dingen van skier. Dat is inderdaad gezond, dat zit vol met eiwitten, heb ik mij laten vertellen. Maar goed, genoeg over gezonde dingen. Laat ons het hebben over de essentie van het leven, namelijk muziek. Je hebt een specifieke plaat aangevraagd, eentje van Crowded House.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje jeugdsentiment, zal ik maar zeggen. En onlangs ben ik naar een concert geweest van een coverband van Crowded House.
0: Ja.
1: Die coverband die noemt Woodface.
0: Ah,
1: die naam is er gekomen door het iconische en beste album ooit door Crowded House uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Toevallig bestaat die plaat dit jaar 35 jaar.
0: Molle, fantastisch. Ja.
1: Ja.
0: Je bent een soort muziekencyclopedie.
1: Ja. En die coverband Woodface die bestaat uit een groep hele goede Belgische muzikanten.
0: Mm-hmm.
1: Die dit jaar ook 5 jaar bestaan. Dus vandaaruit hebben ze dus een kleine tournee door Vlaanderen gemaakt. En hebben ze een concert gegeven in de Minaar in Gent.
0: Oh, dan nog in de mooiste schouwburg van ons land. De Minaarschouwburg in Gent. Oh, dat moet een fantastische avond geweest zijn, Isabel.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja, en jij kon je hart ophalen aan die prachtige muziek van Crowded House.
1: Klopt.
0: Heb je ze ooit origineel live gezien?
1: Nee.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik eigenlijk een beetje jammer, maar ik moet wel zeggen dat die coverband dat perfect doet. Dat zijn hele goede muzikanten.
0: Mm-hmm.
1: De zanger Christophe, het is eigenlijk bijna of dat je Neil en Tim Finn live hoort zingen. Dus het is echt een aanrader.
0: Ah, mooi. Mooie complimenten en een shout-out naar die tributeband Woodface. Als je ze nog wilt zien, misschien eens checken of ze in jouw regio spelen. Want ze zijn heel erg de moeite volgens Isabel. Isabel, ik kan met heel veel plezier Don't Dream It's Over spelen van de originele Crowded House. Is dat goed?
1: Dank u wel.
0: Maak er een feest van een zondag van. Ah, voilà, dat hoor ik graag en dat doe ik met heel veel plezier. Lieve Isabel, maak er een mooie zondag van. Hè.

0: Lonely Boy in the Black Keys. En het is gedaan met Lonely Boy zijn.
1: Joris staat op.
0: Fijn dat je mee opstaat. Dat is echt heel leuk. En het wordt zelfs nog leuker, want we gaan straks weer Haantje de Voorste spelen. Onze zondagochtendquiz. Waarin je kennis over de afgelopen week getest wordt. En vorige week was een vreemde dag. Want voor het eerst in de geschiedenis van Joris staat op, in de geschiedenis van Haantje de Voorste, moest ik het zonder Mekeltje stellen. Want ze had plots beslist om niet af te komen. Maar nu is ze er terug. En klaar om zich terug te smijten in de strijd. Mekeltje, goedemorgen, alles oké?
2: Okay? Ja!
0: Je hebt zelfs je hula hoop meegebracht.
2: Ja, ik heb mijn hula hoop meegebracht.
0: Je bent nu al heel de week aan het oefenen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik wou gewoon even zeggen, ik ben een fervent mollenkijker.
0: Ja.
2: En voor de mensen die misschien niet naar de mol kijken, het is de bedoeling, vanavond is de grote finale.
0: Ja.
2: En Gilles de Koster heeft zowat mysterieus gezegd, ja, je moet oefenen met de hula hoop tegen de kandidaten.
0: Okay.
2: Want er komt nog een opdracht aan met een hula hoop. Dus ik ben mij
0: dus jij bent aan het oefenen.
2: Ja.
0: Maar we gaan het eerst hebben over echt belangrijke zaken. Heb je je een beetje kunnen bezinnen?
2: Ja, want ik ben hier vorige week niet geweest. Natuurlijk.
0: Nee, waar was je?
2: Ik zat op een eiland.
0: Oh.
2: Ja.
0: Echt een eiland? Temptation Island?
2: Ja.
0: Heb je eindelijk een lief?
2: Oh, je bent toch ongelooflijk, jij.
0: Ja.
2: Nee, het was een Italiaanse eiland, Sicilië.
0: Oké, veel van gehoord.
2: Ja, ik heb daar wel gezocht naar een lief, niet gevonden uiteindelijk. Maar goed, dat terzijde, het was fantastisch. Heel mooi weer, 25 graden.
0: Super, ja.
2: Ik was zo blij als een kind.
0: Heel goed, en je hebt je kunnen herbronnen. Hè? Want dat was nodig, je was heel erg ongelukkig omdat je elke week verloor met Haantje de Voorste. Hoe ga je het nu anders aanpakken?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed, want ik heb, om eerlijk te zijn, tijdens die vakantie eigenlijk geen krant aangeraakt.
0: Jij gaat het zo aanpakken.
2: Ja.
0: Vanuit de onwetendheid ga je proberen te winnen.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, het is en blijft dus makkelijk blijkbaar om ons Mekeltje te verslaan. Heb je zoiets van, ik wil dat toch doen, ik wil dit varkentje genaamd Mekeltje wel eens wassen. Dan kan dat door mee te spelen. Wat moeten mensen dan doen?
2: Ze moeten het woord haantje sturen in de app van Studio Brussel natuurlijk. Het mag ook een emoji van een haantje zijn.
0: Ja, die bestaat, hè?
2: Ja,
0: mensen kunnen dat gewoon sturen.
2: Ja.
0: En dan kan je het dus opnemen tegen Mekeltje en kan je een zotte prijs winnen. En de zotte prijs is een eierdopje met mijn hoofd erop.
2: Dat moet je hebben.
0: Prachtig, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Heel goed.
2: En ook, als je daar een eitje in steekt, lijkt Joris Hessels kaal. Dat is de reden waarom je die prijs gewoon moet winnen.
0: Ik ben al veel minder blij dat je teruggekomen bent uit Sicilië. Maar het was dus mooi. Het was dus mooi weer.
2: Het was prachtig.
0: Ah, ik ben blij.
2: Ja.
0: Ik ben eigenlijk ook wel stiekem blij dat jij er terug bij bent.
2: Ik ook, hoor.
0: Ja.
2: Moet ik nog een koffie voor jou gaan halen?
0: Ah, wel graag.
2: Ah, ja.
0: Zie je dat zitten?
2: Ja, ik ben er weg dan. Hè?
0: Dan gaan we gewoon van Loco Loco doen. Stuur haatje in de app, doe het nu.

0: Op VRT1 herbeleef je de show van Pommelien Thijs in de AFAS-doom. Op VRT Canvas escaleert de situatie in de finale afleveringen van The Deal. En op VRT Max kan je je weekend in stijl afsluiten in Château Plankaert. Veel kijkplezier.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemorgen, het is zondag, het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Armin de Muit.
9: Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het is de eerste keer dat Bulgarije wint. En dat met het liedje Bankaranga. Bankaranga.

0: De Belgische inzending Isila kreeg geen punten van het publiek en eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. Over die deelname van Israël is er veel discussie door de oorlogen in Gaza en Libanon. Toch zijn ze hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat minder dan vorig jaar, zegt Gianni Palink voor ons op het Songfestival.
1: Deze keer zijn ze toch maar 30 geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal.
0: Volgend jaar is het opnieuw aan VRT om een kandidaat te sturen, maar het is nog niet zeker of ze dat wel gaan doen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de bezorgdheden over wie mag deelnemen, zegt VRT. Het heeft natuurlijk alles te maken met de deelname van Israël. Als de EBU de debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat. In het centrum van Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 jongeren opgepakt nadat er rellen waren uitgebroken bij een actie van de Nederlandse YouTuber Izai. Hij wilde geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Er kwamen honderden jongeren op af, zegt de Antwerpse politie.
2: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: Vorig jaar was er al veel te doen rond Isai. Hij werd toen even opgepakt voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt om geld van de verzekering te krijgen. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam op voorsprong in de eerste helft, maar gaf die voorsprong in de tweede helft weer weg. Gent-speler Mathias Delorge is nog tevreden met een punt.
3: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En ja, dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand denk ik dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk hebt. Dan, ja, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: Het is zwaar bewolkt met lichte regen. Vanmiddag worden de buien heviger en kan er ook onweer zijn met 16 graden. Ook de volgende dagen is er vaak regen, maar vanaf woensdag wordt het weer beter.
4: Studio Brussel. Joris staat op.
5: Joris Hessels.
6: Hallo, goedemorgen. We gaan een haatje de voorste verkiezen. Maar eerst nog het onweer van Imagine Dragons. Gezellig deze zondag. Wees welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: hoorden het daarnet al in het nieuws. Het gaat misschien een beetje onweren vandaag. Vandaar dus deze plaat, de lievelingsplaat van Make It Your Thunder en Imagine Dragons. Goedemorgen.
1: Joris staat op. De voorste.
0: Ja, wat is nu weer?
2: Nee, dat is niet waar. Dat is niet mijn lievelingsplaat.
0: Je was hier toch nogthans met die hula hoop aan het shaken op Thunder van Imagine Dragons.
2: Dat is niet waar. De mensen die meekijken thuis hebben dat gezien, dat jij alleen maar leugens aan het vertellen bent.
0: Oké, maar het is zover, hè?
2: Ja,
0: het is weer tijd om te quizzen. Het is tijd voor Haantje de Voorste, de quiz over de afgelopen week. Met Mekeltje, die de uitdager is, maar ook de zelfverklaarde allesweter. Jij hebt niks gecheckt. Hè? Je bent de afgelopen week in Italië geweest. Je hebt ontspannen, je hebt jezelf eventjes teruggevonden. Want je was jezelf kwijt.
2: Ja.
0: Maar je neemt het vandaag op tegen niemand minder dan Tom. Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Goedemorgen. Heb je een goede week gehad, Tom?
3: Ja, toch wel. Het was een lang weekend. Dus
0: voilà. Heb je leuke dingen gedaan dan?
3: Als het een beetje goed weer was, een beetje gesport, een keer naar de IKEA geweest.
0: Dat is altijd leuk, hè? De IKEA, er was veel volk waarschijnlijk met dat hemelvaartweekend.
3: Er was heel veel volk.
0: Ja.
2: Tom, heb je Zweedse balletjes gegeten? Belangrijke vraag.
3: Tuurlijk.
0: Dat is een Tom,
3: hè. Dat moet.
0: Classic. Tom, waar woon je ergens?
3: Lokeren. Allee, Moerbeke, de deelgemeente van Lokeren.
0: Oké, Lokeren. Eigenlijk moeten zo Lokeren en die E en die N die zijn al lang ingeslikt eigenlijk. Ik mag dat zeggen, want ik kom ook vandaar. Ik kom van Sint-Niklaas, maar dat is een beetje hetzelfde dialect. De Durme stroomt door Lokeren. Dat wou ik eventjes laten weten. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Goed, deze nutteloze info, die mag in de vuilbak. Wat zou jij doen, Tom, met die prachtige prijs die je kan winnen? Dat eierdopje met mijn hoofd erop?
3: Ja, mijn eitjes gaan nooit meer tafels maken.
0: Dat klopt helemaal, Tom. Dat klopt helemaal. Ik weet niet of dat een goede zaak is of een minder goede zaak is. Maar het is wel exclusief. Het kan exclusief in jouw bezit komen.
3: Super, dat zou leuk zijn.
0: Voilà. Goed, wat je daarvoor moet doen is eigenlijk gewoon juist antwoorden. Ik leg het nog graag even uit. Ik begin straks vragen te stellen, Tom, als de klok begint te lopen. En de bedoeling is dat jij zo snel mogelijk goed antwoordt. Want dan gaat de beurt naar de ander, in dit geval Mekeltje. En als jij niet aan de beurt bent als de haan kraait, dan ben je de winnaar van vandaag. En dan ben je dus minstens voor een week Haantje de Voorste. En dan win je die prachtige prijs, dat eierdopje met mijn hoofd erop. Dus gewoon snel goed antwoorden of passen, want dan krijg je een nieuwe vraag. Is dat goed? Is dat duidelijk?
3: Dat is duidelijk.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik hoop oprecht dat jij je beste beentje voorzet. En dat Mekeltje alweer verliest. Maar ik ben niet partijdig. We gaan eraan beginnen. 1, 2, 3 en we zijn vertrokken. De eerste vraag is voor jou, Tom. Welke Brusselse voetbalclub won de Crocky Cup of de Beker van België?
3: Union.
0: Union is een goed antwoord. Welk katholiek feestweekend was het dit weekend? Mekeltje?
2: Onze Heer Hemelvaart.
0: Ja, ik weet het goed, Hemelvaartweekend. Welke Harry trapte gisteren zijn nieuwe tour af in Amsterdam?
3: Harry Styles,
0: goed antwoord. Hoe heet de nummer 1 van onze afrekening, Mekeltje?
2: Bazaar.
0: Ja, het nummer, hè? Hoe heet het nummer?
2: Een nacht in Amsterdam.
0: Ja, net op de valreep. Dat WK-lied van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis, dat klinkt als Allee Allee, maar wat is de echte titel, Tom?
3: Pas,
0: geen enkel probleem. Wat is de naam van het virus dat rondwaarde op een cruise een week geleden? Pas maar hoor.
3: Hantavirus.
0: Hantavirus is een goed antwoord. Mekeltje, hoe heet onze nationale voetbalcoach?
2: Ik weet niks
0: van
2: voetbal.
0: Wist je het niet?
2: Ik ben toch al te laat. Ik ga nog even nadenken. Nee.
0: Weet jij, Tom?
3: Garcia.
0: Ja, zeg. Dit is echt... Het is een topspeler, hè? Tom. Je hebt gewonnen. Er komt dus een eierdopje jouw richting uit. Eieren eten zal nooit meer hetzelfde zijn. Zelfs in Moerbeke gaan ze dat weten. Dankzij jouw winst als Haantje de Voorste. Tom, wat gaat er nu door je heen op deze zondagochtend?
3: Ja, vreugde.
0: Je blijft er bescheiden bij, maar dat is fantastisch. Tom, wat ga je nog doen vandaag?
3: Kijk, ik ga straks gaan brunchen. Dus dat eierdopje komt goed van pas.
0: Dat komt goed van pas. Ja, zo snel. Ik weet niet of het zo snel. Misschien kan ik het gewoon persoonlijk komen afgeven bij jou straks op de brunch.
3: Dat is heel goed.
0: Maar geniet van de brunch, geniet van de zondag. Merci om mee te spelen. En nog heel veel succes met je titel van Haantje de Voorste voor minstens een week. Salut, Tom.
3: Super, bedankt.
0: Jojo, en die plaat van Sylvie Kreusch, die heet niet alleen Allee Allee, maar die heet ook Kiss the Grass. Dat geef ik maar even mee. Voilà, bij deze.
1: Joris staat op.
4: Studio Brussel.
0: Ja, Mekeltje.
2: Ja.
0: Kiss the Grass.
2: Het is weer gebeurd, hè, ja.
0: Je kan het gras kussen. Dat is het enige wat je kan doen.
2: Zeg.
0: Loser.

0: Blood and Troubles Coming. Wat ook mag komen zijn nummers om dit gure weer te trotseren. Black Wave, die komen eraan, maar daarna is het gewoon aan jullie. Dus kom maar op met die suggesties.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Big Dreams. Studio Brussel. Joris staat op.
1: Joris Hessels.
2: Hey daar, goedemorgen. Heel fijn dat hij mee opstaat. Tom, Tim, Jonathan, Marnik, Michiel, heel fijn dat jullie sturen en dat jullie suggesties sturen. Maar ik ga dus de suggestie nemen van Katrien. Ik ga het harde werk laten horen op de radio, gewoon om die regen te trotseren. Want we gaan het moeten doen. Er komt wat onweer over ons land vandaag. Maar er is beterschap in de lucht, want woensdag wordt het beter weer. Dus nog even op de tanden bijten. Maar wat ook leuk is om naar uit te kijken, want van

Vanaf 9 uur komt Jens den Donker hier langs en die komt zijn platen, zijn zondagse platen voorstellen. Dus dat is iets om naar uit te kijken en dat is vooral een argument om te blijven luisteren. En we gaan gewoon Sons op de radio laten horen met Surfin'. Helemaal speciaal voor Katrien. Goedemorgen.

0: Ja, mooi plaatje. Mooi plaatje van Céla Sou op deze zondagochtend. Crazy Suffering Style. En van Céla Sou ga ik graag naar Armin van het Nieuws. Goedemorgen Armin, jij hebt het over het Eurovisie Songfestival.
1: Goedemorgen Joris, ja, heb je gekeken?
0: Nee, helaas. Ik had beter dingen te doen, sorry.
1: Wel, maar ik weet wel, Bulgarije heeft het Songfestival voor het eerst gewonnen. En dat met het liedje Bangaranga. De Belgische inzending die werd pas 21ste. En Israël, die werden net als vorig jaar tweede. En daar is nogthans veel discussie over hun deelname. Dat weet je, dat is door de oorlogen in Gaza en ook in Libanon. Mm-hmm. En volgend jaar is het nog niet zeker dat de VRT iemand gaat sturen. Volgend jaar moet VRT dat doen. Ze gaan dat enkel doen als er een open debat is. Ze vinden dat de organisatie te weinig rekening houdt met wie mag deelnemen. En dat heeft dus alles te maken met Israël. En in Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt bij een bijeenkomst van de YouTuber Izai, die geld wilde inzamelen voor een fan met kanker. Er kwamen daar honderden jongeren op af, maar de situatie ontaarde volledig.
0: Lieve Armin, ik weet wat het gaat zijn, maar ik ga je toch vragen om iets positiefs te zeggen over het weer.
1: Het is slecht weer, zwaar bewolkt met regen en de buien worden alleen maar heviger vanmiddag. Er kan ook onweer zijn, maar vanaf woensdag is er beter weer op komst.
0: Wel, er gloort een lichtje aan de horizon. We moeten het ermee doen. Armin, ik wens jou een fantastische zondag. Hè.
1: Hetzelfde.
0: Dikke merci. Joris staat op.

0: Jawel, zeker. Lizzo is er ook bij in de ideale zondagochtend playlist op deze zondag 17 mei. De zondag dat Jens en Donker zijn zondagse platen komt voorstellen. Maar dat, lieve mensen, is voor straks. Eerst maak ik graag tijd voor een belangrijke boodschap. Want ik heb niemand minder dan Pieter aan de lijn. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pieter, we kunnen rond de pot draaien zoveel als we willen, maar ik heb maar één reden om jou aan de lijn te krijgen en dat is deze.

0: Ja. Genoeg. Jij bent jarig vandaag, Pieter.
1: Dat klopt, ik word vandaag 40 jaar.
0: Fantastisch, en dan nog eens 40 jaar worden. Wauw. Hoe gaat het, Pieter? Wat mag ik je wensen? Dat zijn twee vragen waar je twee verschillende antwoorden op kunt geven.
1: Ik zou heel graag goed weer hebben vandaag op mijn verjaardag. Kun je daarvoor zorgen?
0: ik ga dat proberen te doen op de radio. Op de radiogolven kan ik zorgen voor mooi weer. Is dat alvast
1: een
0: plan?
1: Oké, ik hoop op een supergoeie plaats van jou.
0: Ja, voilà.
1: Dat is een zeer goed plan.
0: Oké, zeer goed. En op de lange termijn, wat mag er gebeuren? Dit jaar bijvoorbeeld voor jou? Ja, 40ste levensjaar?
1: Ik zeg eigenlijk, ik ben een tevreden man. Ik heb alles wat ik nodig heb, wat ik wil. Eigenlijk mag het jaar zo verder gaan als het nu bezig is.
0: Ah, zeer goed. Manifesteren en gewoon behouden wat goed is. En wegsmijten wat niet goed is. En dat is eigenlijk niet zoveel als ik jou zo hoor.
1: Nee, dat klopt.
0: Oké. Ik stel voor dat jij de radio iets luider zet, want dit is een plaat speciaal voor jou. Zorgvuldig uitgekozen. Het betreft hier de band Muse. Hou je van Muse?
1: Dat betreft, ik was daar super hard van vroeger.
0: Dat meende jij niet. Vroeger, toen je nog geen 40 jaar waard was. Wel, dan mag ik met trots zeggen dat voor jouw 40ste verjaardag klaarstaat Supermassive Black Hole. Dus zet die radio luider, want dit komt helemaal jouw richting uit. Helemaal terecht. Gelukkige verjaardag, maak er een fantastische dag. En bij gevolg een fantastisch jaar van, beste Pieter. Dikke merci om aan de lijn te komen, man.
1: Dankjewel,
0: Joris. Yo, salut.
1: Dag.
0: Hey, it's Matt, Dom, Chris. And we're new.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
6: Impressive.
5: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
7: Good shot, baby.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
9: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
10: Met mij, Lieve Scheren.
9: En met mij, Hetty Halsmoortel.
8: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
11: Op Domein Tuijenbroek.
8: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
12: Studio Brussel.

0: Too Slim M. Stromae, altijd blij dat ik hem mag spelen. Ook op deze zondag. De zondag dat Jens den Donker langs gaat komen. En ik weet dat, want ik zie hem zitten. Hij is dus al in de house. Blijven luisteren is de boodschap.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: Ja, je luistert nog niet naar de Tijdloze Radio, maar misschien straks wel, want straks is er een aflevering van Golden Years op de Tijdloze Radio. En vandaag keer ik terug naar 2004, het jaar van Nipplegate, Franz Ferdinand en het zevende album van Green Day. Dat is een regelrechte aanklacht op het bewind van Bush in der tijd onder de naam American Idiot. Niets aan de verbeelding overlaten heet dat dan. Daar moet je gewoon... Green Day voor heten, denk ik dan. Straks dus meer uit 2004 om 12 uur op de Tijdloze Radio. En nu dus op je radio. American Idiot, Green Day.
2: De Tijdloze.
1: Golden Years.
2: 2004.

0: qua regendans kan dit wel tellen. Deze I Run van Haven. We gaan het gewoon een beetje laten stilvallen en een beetje rustig laten worden. Ja, het is weer zover. Deze week alweer een hele bijzondere pianotape. Afkomstig van een van de mannen van Bazaar. Die speelde een paar weken terug als Bazaar nog een exclusieve showcase hier op Studio Brussel. Zeer en fel gesmaakt. Maar Oliver Simons die kroop deze week achter onze paarse piano. En Oliver die maakt naast muziek voor Bazaar ook al een hele lange tijd solomuziek. 10 jaar geleden nog onder de naam Warhola. Maar tegenwoordig onder zijn eigen naam. Oliver Simons bracht zijn single Looper bij ons op de piano. En dat piano spelen, ja, dat is eigenlijk een beetje evident voor hem.
1: Het is voor mij het instrument waar ik het makkelijkst op creëer. En waar ik al op, ja, heel, heel veel songs heb op geschreven. Dus daarom is het een prachtig instrument voor mij.
0: Ja, prachtig instrument. En ook een prachtige versie van Looper. En als je Oliver Simons graag eens live aan het werk ziet, dan heb ik heel goed nieuws. Het wordt een mooie zomer en een drukke zomer voor Oliver. Niet alleen met Bazaar, maar hij speelt solo deze zomer ook op Suikerrock in Tienen. Maar ook in Pukkelpop. Op Pukkelpop speelt hij ook. Misschien neemt hij zijn geliefde piano wel mee naar die festivals. Wie zal het zeggen? Hier is alvast die pianotape van Oliver Simons. Geniet ervan. Ah, dit is Looper.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Artemas. I like the way you kiss me. En ik heb goed nieuws, want Jensen Donker is in the house en hij is helemaal klaar om zijn zondagse platen op u los te laten. Dus blijven luisteren is de boodschap. Zeker blijven luisteren.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Goedemorgen, het is zondag 9 uur met Armin de Muit.
3: Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het is de eerste keer dat Bulgarije wint. En dat met het liedje Bangaranga.

0: De Belgische inzending Isila kreeg geen punten van het publiek en eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. Over de deelname van Israël is er veel discussie door de oorlogen in Gaza en Libanon. Volgend jaar is het opnieuw aan VRT om een kandidaat te sturen, maar het is nog niet zeker of ze dat wel gaan doen, zegt woordvoerster van VRT Jasmin.
1: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In het centrum van Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 jongeren opgepakt na rellen bij een actie van de Nederlandse YouTuber Izai. Hij wilde geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Er kwamen honderden jongeren op af, zegt de Antwerpse politie.
2: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: Vorig jaar was er al veel te doen rond Isai. Hij werd toen nog even opgepakt voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage om geld te krijgen van de verzekering. In een buitenwijk van Moskou, de hoofdstad van Rusland, zijn 4 mensen omgekomen door een Oekraïense drone-aanval. 12 anderen raakten gewond. De drone-aanval was gericht tegen een Russische olieinstallatie, maar die zou niet beschadigd zijn. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam op voorsprong in de eerste helft, maar gaf die voorsprong weer weg in de tweede helft. Sint-Truiden-speler Ilias Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
3: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een 2 te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar die was gewoon goed. We hebben teruggemaakt in de tweede helft en ja, verdiend puntje.
0: Het is zwaar bewolkt met regen. Vanmiddag worden de buien heviger en kan er ook onweer zijn. Met 16 graden. Ook de volgende dagen is er regen, maar vanaf woensdag wordt het opnieuw beter weer.
4: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
5: Marktkasten Online.
6: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
7: Hoogstraten Aardbeien.
8: Brussel.
9: Joris staat op.
10: Joris Hessels.
11: Hallo, fijn dat je luistert, want het wordt een geweldig uurtje met een speciale zondagse gast en zijn muziek bovendien. Wees welkom aan onze tafel. Allee, vooruit.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Ik came on his own. Een beetje zoals ik, maar ik ben blij. Ik ben blij dat ik bezoek heb.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Welkom op deze mooie zondag. Alleen mooie zondag. De mooie zondag zal vooral toch van mijn gast moeten komen. Ik heb hier een pracht van een gast op bezoek. Eentje die geestig is, die Emmys op zijn schouw heeft staan. Eentje die kan presenteren, kan acteren, van kunst houdt. Maar vooral iemand met uitstekende muzieksmaak. En dat gaat hij het volgende uur tentoonspreiden. Goedemorgen, Jens den Donker.
3: Hoi, Pieploy, Joris.
0: Alles goed met jou?
3: Het is ontiegelijk vroeg natuurlijk.
0: Ik weet het.
3: Midden in de nacht, zo ongeveer.
0: Wel, zeker voor jou, want je hebt gisteren nog een show gehad in Antwerpen.
3: Ja.
0: Ja, je bent eigenlijk rechtstreeks naar hier gekomen.
3: Ik heb wel gedoucht ondertussen, maar min of meer.
0: Ja, maar ben je een ochtendvogel?
3: Op zich
0: doorgaans?
3: Om dat te combineren met zo heel veel 's avonds spelen, dat is iets moeilijker.
0: Dus, ja.
3: Maar normaal gezien wel. En ben er ook aan het doorkomen.
0: Voilà, zeer goed. En muziek gaat jou ook helpen, want je bent een muziekliefhebber. Hè? Dat mogen
3: toch
0: we wel zeggen.
3: Zeker wel. Ja.
0: Je hebt hier, vorige zomer mochten we elkaar zelfs collega's noemen, want
3: exact. Je
0: had hier een programma waarin je toch een beetje speelde met het moment dat de zon onderging.
3: Exact.
0: En gaan de mensen dat het volgende uur ook krijgen?
3: Ik heb het over een heel ander boekje om toch een keer iets anders te doen. Het zijn ook nog altijd wel meestal rustige nummers, maar toch meer uplifting qua spirit.
0: Oké.
3: Dus even genoeg geweest met alle...
0: Want die depri...
3: De ochtend zelf is al depri genoeg.
0: Ja, klopt. We gaan gewoon het leven vieren en we gaan wat vrolijkheid door de boksen jagen. Dankzij Jens den Donker. Ik ben heel blij dat je er bent, dat je de moeite hebt genomen om na die show tot hier te geraken. Ik ga je wakker maken.
3: Nee, dat is niet waar. Dat is
0: de eerste leugen is een feit. Joris.

0: van Jens en Donker, maar wel eentje die het heel goed doet in onze afrekening. Dominic Fike en White Keys. Jens en Donker, wederom goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent al goed, je bent al beter en beter wakker, hè?
1: Ja.
0: Wakkerder.
1: Ja. Doorkomen.
0: Zeg, zondagochtend. Een ideale zondag, hoe ziet dat eruit voor Jens en Donker?
1: Een ideale zondag, van een typische zondag. Ik sta op, ik vraag aan de dame die naast mij ligt, waar ben ik? Dan probeer ik thuis te geraken en dan zet ik doorgaans een plaatje op.
0: Ah, is dat echt waar?
1: Ik vind de zondag echt de ideale dag om echt fysieke platen van A tot Z uit te draaien.
0: Oké, en dat is traditie?
1: Min of meer wel. Als ik thuis ben, dan doe ik dat graag.
0: Zeker. En is dat een ander soort muziek dan dat je door de week draait?
1: Van alles door elkaar, maar dat gebeurt eigenlijk zelden dat ik echt tijd heb om echt platen naar je in te draaien. En dat muziek luisteren de enige activiteit is.
0: Oké. Okay.
1: Dat vind ik dan heel geestig om te doen.
0: Ja. En wat bepaalt er nu welke plaat dat jij opzet? Ga je mee in een gevoel dat je hebt?
1: Ja,
0: of?
1: Dat is vingerspitsengevoel. Ik laat dan vooral toch mijn hart spreken.
0: Oké. Okay.
1: Dan ga ik zo langs mijn kast met mijn vinger. En dan plots, ja, dan voel ik het plots.
0: Ah ja.
1: Bam. Dan zeg ik, kan die nog een keer opzetten.
0: Voilà. We gaan dat nu ook doen. En we gaan dat nu doen in de vorm van Arsenal en Lotus.
1: Hoppatee. Ja. Hoppatee.
0: Ja, je hebt echt iets helemaal anders gekozen dan dat je vorige zomer tentoongespreid hebt in jouw programma.
1: Register open trekken.
0: Ja, maar dit is echt een en al feest. Dit is de zomer die eraan komt.
1: Ja, maar toch, Arsenal, dat is altijd wel een feestje.
0: Ja?
1: Maar daar plakt toch ook altijd een beetje...
0: Melancholie aan?
1: Melancholie aan,
0: okay.
1: Exact. Een beetje sodage, zeg ik het juist?
0: Sodade.
1: Sodade.
0: Ja.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. Portugees is niet wat het ooit was.
0: Dat Portugees, wat is dat? Weltschmerz, zeenzoechtachtige gevoel, ja. En dat is iets wat jij vaak opzoekt in gevoel, die melancholie?
1: Ja,
0: in muziek, sorry?
1: Ja. Dat resoneert altijd bij mij. Dat plakt dan altijd aan mij.
0: Ja. Ze komen ook live spelen deze zomer. Het is heel erg de moeite. Ooit live gezien, Arsenal?
1: Al heel veel. Ik denk dat een Belgische man is dat ik al ondertussen al 20 jaar heel veel heb gezien.
0: Ja, ze zijn al heel lang bezig, maar ze blijven nog altijd aan de top van de live band. Als je dat nog niet gedaan hebt, zeker eens checken deze Arsenal. En Lotuk bijvoorbeeld is altijd wel een specialeke als je ze live hoort. Dit is niet live, maar wel verkozen tot het nummer dat je de zondagochtend moet draaien volgens Jens en Donker.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Studio Brussel, live.
3: De gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Joris, ik wil me daar nu toch even expliciet van distancieren van die plaat.
1: Ja, Jens, waarom?
0: Zo gezegd, kom ik de platen kiezen en dan draaide dit soort flowekul. Jeetje zeg. Ja. Every teardrop is a... Dat is wat hij zingt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is van een soort lagere schoolpoëzie van heb je me daar, kameradski. Kom, zet dat af.
1: Ja, dus geen Coldplay van mag ik concluderen. Oké. Okay. Nee, we gaan het gewoon over een ander boekje smijten.
2: Joris staat op.
1: Jens Den Donker en zijn muzieksmaak zijn aanwezig. Zoveel is duidelijk. Coldplay was niet jouw keuze. Daar wil je nog eens stellig over zijn. Yeah. We gaan straks een plaat naar jouw keuze en naar jouw smaak draaien. Een hele goeie trouwens.
0: Dank u.
1: Die gaan we draaien. Maar we gaan het eerst nog over iets anders hebben. Je bent van vele markten thuis. Dat heb ik daarnet al verteld. Maar mensen hebben je eigenlijk leren kennen als comedian. En deze dagen ben je weer on the road. Je bent aan het toeren. Gisteren ook nog in Antwerpen. Mm-hmm. Met je voorstelling over de romantiek. Nu, ik heb

0: die gezien en ik heb heel erg genoten. En ik vond het grappig dat de voorstelling begint met... jij die zegt, als mensen puur voor de comedy gekomen zijn, dan kan het wel eens een lange avond worden.
1: Jazeker, ja.
0: Ja. Maar het is geen stand-up,
1: Puissant, hè? En ik heb dan nogthans zo goed en zo kwaad op dat ging proberen te communiceren of voordat ik programma boekjes en websites en noem maar op. Ja. Maar toch zijn er toch veel mensen die er wel verdwaald uitkomen. Nee, ja. Het is eigenlijk er zit wel wat flauwekul en wat onnozeligheid in, maar het is in de eerste plaats wel echt gewoon een voorstelling over kunst, over de romantiek, de cultuurhistorische periode. Het is, ja, het is en dat een spreekbeurt.
0: En dat is, ja, het is een spreekbeurt, maar het is wel iets wat jou heel na aan het hart.
1: Ja. Ik ben er al 20 jaar.
0: Wat frappeert jou daar zo? Of wat intrigeert jou dan zo aan die periode?
1: Ja, dat is gewoon heel veel overlap met mijn karakter. En zeker toen ik dat ontdekte, toen was ik puber. En dan zo al die...
0: hoogtes, laagtes.
1: De highs en lows. En sensatie. En het grootste en het heroïsche. En het...
0: Wat dat is ook het mooie...
1: van het alles.
0: Dat klopt.
1: Dat intrigeerde mij enorm.
0: Dat is ook het mooie, aan de show. Je leert ook een andere kant van de normaal enkel geestige Jens den Donker kennen.
1: Dank u, ja, dat was ook een beetje de doelstelling. Ja. Ja. Ik probeerde mijn eigen enthousiasme wel over te dragen op de mensen. Ja,
0: plots krijg je een andere... Je stelt jezelf kwetsbaar op. Hoe moeilijk is dat om dat elke avond nu
1: niet zo
0: te gaan doen?
1: Omdat, nee? Omdat dat echt wel hetgeen is waarover dat ik het liefst van al lul. En mijn maten waren het intussen wel echt strontbeu gehoord. Ja. En dus ben ik blij dat ik er nu een publiek mee kan ambiteren.
0: Ja, maar je speelt dus nog. Ik heb heel erg genoten. Dus ik kan alleen maar vol jolijt en liefde spreken over jouw nieuwe voorstelling. De romantiek heet ze. Ze heet
1: zo, hè?
0: Ja, oké. Okay. Je speelt nog een aantal keer, maar veel van die shows zijn uitverkocht. Maar ik heb wel goed nieuws, want er zijn nog tickets voor de show in Bornem. Dat is op 3 juni. Wemmel, daar zijn ook nog een paar tickets voor. Niet zoveel meer. Op 11 juni is dat. En de show in Ninoven, die is ook nog niet helemaal uitverkocht. Die vindt plaats op 17 juni. Dus...
1: Hopla.
0: Als mensen al gaan kijken zijn en hun mening willen geven, dan kan dat ook via de app. Dus laat het weten. Ik was alvast enthousiast.
1: Heb je de show nog niet gezien? Maar heb je ook een mening over Coldplay? Ook dat mag vanaf nu binnenkomen in de app.
0: Zeer goed, zeer goed. We gaan het over iets anders hebben. De reden waarom jij hier bent, is natuurlijk omdat ik jou platen... gevraagd heb om te spelen deze zondagochtend. En een van die prachtige platen die er nu zit aan te komen is een nummer uit de plaat What's Going On, mm-hmm. 1971. Mm-hmm. Belangrijk muziekjaar.
1: Ik was toen zelf nog heel jong, maar ik ben er al heel mijn leven zot van.
0: Ja, Marvin Gaye, hè?
1: Ja.
0: Daar gaan we naar luisteren, naar Inner City Blues.
1: Ja. Ik vroeger had met mijn ouders, toen mijn eerste liefkes langskwamen, mm-hmm. als ik luid Marvin Gaye aan het draaien was, dan wisten ze even niet binnenkomen in het kamerken.
0: Er is een projectje bezig.
1: Dat was gewoon op de gang laten liggen.
0: Ja, maar het is niet enkel een en al seks. Hè, want hij wordt vaak vereenzelvigd met die seksuele healing.
1: Ook heel veel melancholie en ook heel expliciet politieke teksten eigenlijk.
0: Ja, dat is er heel straf aan die plaat. Die is ook gemaakt in een periode dat het heel erg woelig was. Niet alleen in Amerika, maar over heel de wereld. Ja. En hij heeft daar een pracht van een persoonlijke, kwetsbare, emotionele plaat van gemaakt. Waar dit nummer zeker niet op misstaat. Inner City Blues. Aangeraden door die enige echte Jens den Donker. Joris staat op.

0: Florence and the Machine en My Love. En nog altijd bij mij in de studio, Jens den Donker. Jens, ik krijg een paar berichtjes die ik graag wil voorlezen. Okay. Stijn Bokstaal, die is gisteren gaan kijken.
1: Ah.
0: Of komen kijken liever in Antwerpen en vond de romantiek magnifiek.
1: Kijk eens.
0: Deze. Anka, die gaat nog kijken. Okay. Die komt nog kijken, die kijkt er heel erg naar uit. En velen die stuurt, dag Joris en Jens. Komt Jens nog naar het Gentse of omstreken? Groetjes uit Merelbeke. In Merelbeke speel je vooralsnog niet.
1: Nog niet, nee.
0: Je speelt in Gent, maar die is hopeloos uitverkocht, hè, die show.
1: Ja, ik vrees van wel, ja.
0: Ja. Maar ik denk dan, Bornem. Bornem is niet zo ver. Hè. Dat is in de buurt van Sint-Niklaas.
1: Dat is ronduit toch wel in de regio. Zo.
0: Ja, ja, daar gaan we
1: toch... De regio, de ruime regio.
0: De ruime regio. Op 3 juni, tezij ja, dat er nog plaatsen vrijkomen in de Capitool. Maar daar heb jij geen weet van misschien.
1: Ik denk het niet, die show. Het is trouwens in de vooruit, maar die zit,
0: ah, ja, okay.
1: Die zit rammes vol, vrees ik.
0: Oké, okay. Nee, oké.
1: Okay. Helaas.
0: Veerle, je kan nog proberen via Ticketswap.
1: Wie weet.
0: Ja, nee, maar je weet het nooit.
1: Je weet het nog nooit.
0: Gewoon proberen. Proberen. En je kan dan bij die prachtige show... De romantiek zijn van Jens den Donker. Jens gaat zijn uiterste best doen om daar een fantastische show van te maken.
1: Zeker weten.
0: Dat doe je altijd, hè?
1: Meestal.
0: Heb ik mij laten
1: vertellen. Behalve als ik echt te zat ben. maar doorgaans doe ik mijn best.
0: Zeg Jens, wat deed jij in 2004? Weet je dat nog?
1: 2004 was een heel speciaal jaar voor
0: mij.
1: Ik was toen 14 en ik ben van het jaar 90.
0: Ah ja, juist,
1: dat was natuurlijk een van de jaren waarin dan mijn seksualiteitsbeleving zich heel erg opspeelde, zich heel erg manifesteerde.
0: Ja.
1: Heel veel dingen... op dat vlak heb ontdekt natuurlijk. Bijvoorbeeld dat angst eigenlijk een hele grote rol speelt in die seksualiteitsbeleving. Om maar te zeggen, het was een crazy jaar.
0: Ja, die erotiek, heeft die ook opgespeeld door die nipplegate die dan ook gebeurd is?
1: Zeker.
0: Janet Jackson die daar borst onbedoeld of bedoeld ontbloot heeft. Dat was toen.
1: Nogmaals, van mijn kant, excuses aan Janet, die weet dat ook. We hebben dat uitgepraat. Maar het was een bewogen jaar, dat mogen we wel stellen.
0: Maar een van de hoopgevende dingen die gebeurd zijn, is Franz Ferdinand, de Schotse band, die hun eerste plaats uitbrengen.
1: Ja.
0: Ja. Daar was je ook bij?
1: Nee, daar had ik vrijdag niets mee te maken. Ze hadden mij wel gevraagd van wel iets inzingen, maar ik heb dat geweigerd. Goeie.
0: Vind je een goede band?
1: Ja, toch wel.
0: Zeker eens live bekijken. Ik denk dat ze nog spelen. Ik ga straks eens kijken waar ze spelen. Kunnen we misschien samen gaan, Jens? Dit is Take Me Out uit die debuutplaat uit 2004. Franz Ferdinand.
2: Joris staat op. Joris. Studio Brussel. Life is music.

0: Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
3: Studio Brussel.

0: Good Incorporated, Gorillaz en De La Soul. De La Soul gisteren nog in Gent, op Copadoc.
1: Juist, ja.
0: Ja. Hele fijne hit, vind ik. Wat vind jij?
1: Ja.
0: Ja? Dat kan ermee door.
1: Jongens, okay. Dat kan ermee door.
0: Voilà, bij deze. Ik heb graag jouw mening ongezouten.
1: Dat is
0: Jens. Jens, jij presenteert de Masked Singer.
1: Klopt.
0: Jij maakt grappen. Je acteert ook nog. Recent heb je meegespeeld in een streamsreeks die ook op VTM te zien is. Genaamd Zot. Dat is een komische reeks die zich afspeelt in de middeleeuwen. En dat klinkt een beetje zo.
2: Heb jij mijn borsten nu groter gemaakt?
3: Ja, ik dacht, mannen houden niet van vrouwen in kleine borst.
4: Uw schilderij getuigt van bijzonder weinig respect. Dus pak maar uw boeltje en vertrek. Kom. Alsjeblieft, zeg. Maar je vindt ze gepraat.
2: Diederik is toch eigenlijk ook een grote pupje.
5: Ja, inderdaad. We zouden hem zo met een zaksteen naar ons nek in de waterput gooien.
0: We hoorden de zoetgevoelige stemmen van Ruud Beekmans en Charlotte Timmers, die twee hoofdrollen spelen. Maar we hoorden ook jouw stem.
1: Jazeker wel.
0: Jens en Donker, jij speelt de rol van Diederik.
1: Ja, Diederik de Hofnar, ja. Die dus eigenlijk toekomt in een nieuw kasteel. Waar net een machtswissel is geweest. Dus Charlotte Timmers, a.k.a. gravin Isabella, heeft het net overgenomen van haar vader, die in een tragisch ongeluk is komen te gaan.
0: Ja.
1: Die de boel ook anders wil gaan besturen dan men gekend in de middeleeuwen.
0: Ja.
1: En die daar ook heel veel weerwerk van krijgt. Maar ze vindt dus in Diederik de Nar een trouwe bondgenoot.
0: Ja.
1: En die twee hebben dan uiteindelijk ook een romance. En dat was veruit het moeilijkste.
0: Want spelen.
1: Voor de rest een hele, hele leuke serie om te doen. Maar ja, dan kussen met Charlotte Timmers, dat is natuurlijk...
0: Vreselijk
1: dat
0: werk.
1: Dat neem je er dan maar bij.
0: Vreselijk werk.
1: Ja.
0: Jij speelt de Hofnar, Diederik. Dat lijkt op je rol, op je lijf geschreven, die rol. Maar ik heb mij laten vertellen dat echt zo is.
1: Ja, klopt. Dus de twee schrijvers, die kennen mij zeer goed.
0: Ja, die hebben met jou gewerkt voor andere programma's.
1: Ja, met Seppe treed ik al meer dan 10 jaar op. En heeft mijn voorprogramma gedaan, is mijn eindracteur geweest. De David ken ik ook al zeer, zeer, zeer lang. Mm-hmm. Is ook een hele goede vriend. Dus allee, die kennen mij in tone of voice perfect. En dus vandaar dat ik ook eigenlijk niet zo heel erg veel moest acteren. Die Diederik ligt heel, heel dicht bij mij.
0: Ja, het is wel een grote speeltuin. Het heeft ongelooflijk veel van Monty Python in hun beste werk. Waarom moeten mensen naar die Zot kijken?
1: Er zit heel veel onnozeligheid in. Er wordt fantastisch in gespeeld. Het heeft wel echt een topcast.
0: Ja, dat is absoluut.
1: Ruud Beekmans, de Charlotte natuurlijk, maar ook...
0: Ik zit er niet in, hè?
1: De Ben Seger. Nee.
0: Nee.
1: Maar...
0: En dat is de reden.
1: Wordt nu nog, omdat blijkbaar uw dagprijs krankzinnig is wat ik mij heb laten
0: vertellen. Voor dat tweede seizoen komt dat helemaal in orde. Maar je vertelde Ben Segers, Boris van Severen zit er ook bij.
1: Ja, alleen maar echt mensen waarvan dat wel... Allee, ik ben natuurlijk geen acteur. Als je daar daarnaast staat, dat is waanzinnig om dat te zien wel, hoor.
0: Ja.
1: Hoe snel dat die zo'n rollen kunnen nailen, daar echt spot-on zitten, met de juiste nuance, heel groot kunnen gaan, maar ook niet te dat je het niet meer... Ja, ik vind dat wel...
0: Ja.
1: Dat waren wel masterclasses eigenlijk.
0: Maar ja, jij staat er ook gewoon netjes naast, hoor, Jens?
1: Ja, maar ik zeg het, ik ben in de eerste plaats gewoon een versietje van mezelf.
0: Okay.
1: Ik spelen echt rollen.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, meer dan het te bekijken waard, die Zot op streams, nog altijd staat het daar te blinken, dus ga er maar eens naartoe en geniet. Dat is echt iets voor een zondagmiddag. Wat ook voor een zondag is, maar dan een zondagochtend, is de volgende plaat die jij gekozen hebt van een artiest die zichzelf eigenlijk ook niet meer moet voorstellen. Moby.
1: Ach, ja.
0: Ja, we gaan naar In This World luisteren.
1: Amai.
0: Ja. Waarom wou je absoluut die plaat in die playlist?
1: Ik ben de laatste tijd weer heel veel naar Moby aan het luisteren. Het heeft er mogelijk mee te maken dat we hem binnenkort zullen zien. En jij ook.
0: Ja.
1: Jij gaat ook naar...
0: Ja, zeker. De laatste dag op 5 juli.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dus en ik ben weer helemaal hooked. En iedere keer als ik dan weer zijn platen luister, zeker die eerste twee, dan denk ik toch van, maar je hebt toch een oeuvre.
0: Ja, en het is ook natuurlijk versterkt door zijn appearance op Coachella.
1: Absoluut.
0: Dat zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan.
1: Zeker niet.
0: Ja, en laat ons hopen dat hij de zanger meebrengt.
1: Ik ga...
0: Jij maakt je sterk van wel, hè?
1: Ik denk het echt wel, ja.
0: Ik mag het ook hopen. Nu in afwachting gaan we gewoon In This World draaien en hopen dat op 5 juli alles kapot gaat op de tonen van Moby.
6: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: Jens, je bent niet de enige die uitkijkt naar Moby. Want Sharon die stuurt al jarenlang, ben ik zo'n grote fan van Moby. En wat vind ik het fijn dat deze hier nog eens voorbij komt. En met een hartje, ik ben ook zo zot aan het aftellen naar zijn concert op Rock Werchter op 5 juli. Countdown.
1: We zien elkaar daar.
0: Voilà, voilà. Zoveel is duidelijk. Jens en Donker zal er zijn. En ik zal er ook zijn. Ik weet niet of dat dan een argument is om ook te komen. Maar bon, ik zeg het er maar gewoon bij. Jongens, toch. Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen, Jens. Van deze mooie zondagochtend. Jij bent helemaal ontbolsterd.
1: Ja.
0: Jij bent helemaal wakker, klaar om in de zondag te bijten.
1: Ja, ik was een rupsje die er kwam binnengekropen. Maar ondertussen ben ik een majestueuze vlinder.
0: Prachtig, prachtig. Zo zie je eruit. Ja, jij presenteert de Masked Singer. Het is nog onduidelijk of dat programma terugkomt of niet. Dat is onduidelijk, hè? Ja, voilà.
1: Onduidelijk.
0: Ja.
1: Oink, oink.
0: Yep. Maar wat ik wel graag wil, is wel vragen tussen ons. Nu dat ik jou zie. En dat gebeurt niet zo vaak dat ik jou alleen heb. Ik heb 2 seizoenen geleden ook mogen meedoen.
1: Hè,
0: als Tik en Tok. Wat vond je nu echt oprecht van van onze deelname? Ik wilde graag je eerlijke mening zoals je eerlijke mening gegeven hebt over Coldplay.
1: Eerlijk gezegd, ik zag potentieel om het te winnen.
0: Ah, echt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Omdat het natuurlijk... het was goed gezongen. Niet, er zaten misschien
0: zeker wat betere
1: zangers tussen, maar het was goed gezongen.
0: Ja.
1: Het was vooral onwaarschijnlijk entertainend.
0: Ja.
1: En wat het ook heel leuk maakte, dat was dat er af en toe zo nog een keer wat extra's bij kwamen.
0: Ja.
1: Dat er dan live on stage een ei werd gelegd, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is heel, heel, heel grappig.
0: Ja.
1: En ik denk dat het uiteindelijk de dompie was die dan het finale heeft verraden, eigenlijk.
0: Zeker.
1: Zijn naam. En daar
0: reageerde zelfs op zijn naam,
1: echt denken van, maar het moeten nu toch wel die 2 Charles zijn, dan willen ze het ook bevestigd zien.
0: Ja.
1: En ik denk, had het daar niet weggegeven, dan was het misschien nog een iets langer leven beschoren.
0: Ja, dus we steken met z'n allen de schuld op Dominique van Maalder.
1: Ik denk dat dat het veiligste is. Dat is ook handigst, want hij is hier ook niet.
0: Voilà, voilà. De afwezigen hebben altijd ongelijk.
1: Voilà.
0: Nee, Jens, ik vond het heel geestig dat je hier waart, dat je de tijd genomen hebt om hier te zijn.
1: Om mij uit te nodigen.
0: Mag ik jou nog een fantastische zondag wensen?
1: Insgelijk.
0: Mag jij nog doen?
1: Ik speel vanavond nog in Den Haarenberg opnieuw, maar deze keer op een avond van Johan Petit, Waar gebeurt.
0: Okay.
1: Waarbij dat ik een paar fragmentjes uit mijn kinder- en jeugddagboeken ga voorbereiden.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja. Dus allen daarheen, naar de Arenberg, daar moet je zijn. We gaan Massive Attack nog op je loslaten. Unfinished Sympathy. Heerlijk. Dankjewel en fijne zondag, Jens.
1: Yo, yo.

0: Op 8 juni van dit jaar staan ze in een uitverkocht Vorst Nationaal Massive Attack. De keuzeplaat van Jens den Donker. Wie niet uitverkocht is en helemaal klaar is om te beginnen aan zijn tijdloze muziek, dat is Dave Peters. Ik wens jullie allemaal een hele vruchtbare zondag.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja!
5: Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
7: Ah, alles is gesorteerd.
6: Kast. Voor de interieurlover, de...
7: Amai zeg, wat een eyecatcher.
6: Kast. Voor de ouder, de...
7: Van wie is deze eigenlijk?
6: Kast. En voor de tiener, de...
7: Raak mijn spullen niet aan.
6: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
8: Maatkasten Online.
6: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel. 9:10, goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
11: Met Armin de Muit.
13: Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het is de eerste keer dat Bulgarije wint. En dat met het liedje Bangaranga. Bangaranga.

0: De Belgische inzending Isila werd pas 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. Over de deelname van Israël is er veel discussie door de oorlogen in Gaza en Libanon. Volgend jaar moet VRT een kandidaat sturen, maar ze gaan dat enkel doen als er een open debat komt over wie mag deelnemen. In ons land hebben bijna 3,6 miljoen mensen een te hoge bloeddruk, ofwel met een moeilijk woord hypertensie. En opvallend, hypertensie komt ook steeds meer voor bij jongeren. Dat heeft verschillende oorzaken, zegt het Belgisch Hypertensiecomité.
1: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
0: Voor een te hoge bloeddruk zijn geen duidelijke symptomen, maar het kan wel leiden tot bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en nierproblemen. Vandaag is het trouwens Wereldhypertensiedag. In Schaffen in Vlaams-Brabant is gisteravond een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet helemaal open ging. Ook zijn reserveparachute werkte niet zoals het moest. De man kon zijn val nog afremmen, maar toch kwam hij nog zwaar neer. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand wel weer stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachte gevallen. Bovendien gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zeggen ze bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
0: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. Er is ook nog geen sprake van een pandemie. Het is zwaar bewolkt met regen. Vanmiddag worden de buien heviger en kan er ook onweer zijn met 16 graden. Ook de volgende dagen is er regen, maar vanaf woensdag wordt het opnieuw beter weer.
3: Studio Brussel.
4: De tijdloze.
3: Dave Peters.
5: Ooit werd Blondie nog tegen de muur genageld omdat ze te plat werd. Te veel disco in haar rok stak. En dit kwam er toen uit. Goedemorgen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: hula hoop wordt hier net ook vakkundig verwijderd door Ella van het ochtendteam. Ik weet niet waar dat nodig voor was, maar er was een hula hoop in de studio. Blondie was ook in de studio. Heart of Glass. En Wim vond dat een geweldig goed idee. Een zalige opening. Heart of Glass, zegt hij. Maar Tim zegt ook nog bij, wat een nummer, hè. Bevrucht mijn app alsjeblieft eens met heerlijk lekkers. Je weet het, ik heb graag iets wat mij ook verrast. Gooi dat erin, dan bel ik hem even op. En dan praten we gewoon over de dingen des levens. Je weet, nog altijd, ik moet het herhalen. Ik bijt niet, althans niet tot bloedens toe. Het is even een klein oasismomentje. Stel dat jij en ik in een cinemazaal kunnen zitten met een doos popcorn erbij of iets anders en een pintje of een cider of een glaasje parelend water. En wij kunnen kijken naar een soort van productie van wat die broertjes Gallagher allemaal op dat podium hebben gedaan in al die fijne steden. We gaan heel even in Oasis mode, want als die mannen samenkomen, ja, wacht, geniet er even mee van, wacht, hè.
1: Me and him are like telepathic, you know what I mean?
2: I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness.
0: Dan doen we even een soort van medley om in de sfeer te komen voor het hoofdgerecht zometeen, de koffiekoek met ingebakken crème. Even heel veel Oasis nu, in 1 minuut. Mooie mix, hier gaan we.
3: We made people feel something that was indefinable.

0: I'd do it all again in a fucking outfit.
1: This is it.
0: This is happening.
2: People will never ever forget the way that you made them feel.
3: Iedereen die ooit een gitaar in zijn pollen heeft gehad, die weet hoe lekker het is om met je plectrum over de snaren te scharen.

Oasis en Supersonic, dat komt er allemaal aan. Dat gaat ook nog een nieuw leven leiden in een cinemazaal. Die pracht van die reunie, you know. Zoek het maar eens even op, je vindt er alles over online. Goed, Ambrose, die wil graag de cult horen. Iemand, Minor Threat, dat is Prefugazi nog. Ongelooflijk. Begin van de hardcore, Straight as Ian McKay. Heel lekker is dat ook. Maar, eens kijken, Tom. Ja, Tom is een vaste klant van de show. Die vraagt, Caius, dat is ook een gevoelige snaar. Ik weet niet of mensen daar nog zin in hebben. Gooi het maar in de app. Deze man heeft zijn verjaardag gevierd. Ik denk dat hij 76 is geworden. Dat is ongelooflijk, hè? Afgelopen week. The one and only Stevie Wonder. Zing het maar voor jezelf.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Studio Brussel, live.

0: Dan komt hier heel veel geweldigs binnen. Nova Mob, god mannen. Dat is toch Grant Hart, hè? Naar Husker Du, geloof ik. En dan Bob Mould ging naar Sugar natuurlijk. Wat wordt er nog gevraagd? Oh, 16 Horsepower, ook Sensei. Dat is lang geleden. Misschien, David, iets voor het volgende uur. En wat komt er nog allemaal binnen? Ja, geweldig eigenlijk. Heel veel nog. Maar we moeten iets kiezen. Dat komt eraan na PJ Harvey.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: dat niet ASMR of zo? Is dat niet te veel getikt of gecrisiseerd? Misschien, ik weet het niet.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ik krijg van achter blik een goedkeurende, achter het scherm beter, een goedkeurende blik van Ella. Die kent dat allemaal, echt. TikTok-takkeriseert ASMR. Dat je een soort van tinteling in de oorschelpen veroorzaakt door gewoon dit te doen, bijvoorbeeld. Hey iedereen, hallo, ben je aan het lopen? Kietel dan verder je oren en blijf maar lopen. Dat het dan zo geeft. Dat zou onder andere ASMR kunnen zijn, dat gevoel. Maar tot de orde van de dag brengt ons de genaamde Tom Klaus. Dat is een beetje meubilair bij de tijdloze. Goedemorgen, Tom.
3: Hey, dag Dave. Goedemorgen.
0: Ja, elke keer slaag jij er opnieuw in om zo dat verzoek te sturen, waarvan ik dan denk, ja, het wordt heel moeilijk om nee te zeggen. Waar ga jij vanavond naartoe? Welk concert?
3: Ik vertrek straks, het is eigenlijk al begin smiddag, het is Obsidian Dust Festival in de Botaniek in Brussel.
0: Oh.
3: Het is een beetje een stoner fest eigenlijk. Niet dat dat 100% mijn ding is, maar er komen vandaag een paar heel leuke dingen. Red Fang komt en Hermano. En Hermano is met John Garcia van Caius. Dus dat is wel een beetje spannend voor mij.
0: Inderdaad, voor de wat jongere luisteraars kunnen we daar toch even bij zeggen dat er een, toen nog met plezante krulletjes, een jonge blonde kerel op gitaar naast die Garcia stond. Ja. Die was een tiener en die stond in de woestijn met Garcia. En dan stond er een generator, die maakte heel veel lawaai. Dus moesten ze een geluid creëren dat nog harder was en dat nog meer ging blazen. En beste vrienden, je weet het al, misschien, maar de jongeren misschien nog niet. Dat is Josh Homme. Dat was de beste vriend of een van de. Dit is in de notendop. Vertel eens, Caius, die band voor Queens of the Stone Age. Wat was dat voor jou? Of is dat?
3: Ik heb die leren kennen met Welcome to Sky Valley, onder tweede langspeler. In 1994, als ik me niet vergis. Ik heb die jammer genoeg nooit live gezien.
0: Ja.
3: Maar die sound was zo uniek. Je had wel een beetje Black Sabbath hier en daar dat er doorwaaide. Maar dat was heel, inderdaad. Gevoel het zand uit uw luidsprekers komen als je die plaat draaide. Heel mooie, sferische, etherische zang soms. Huil bij momenten. En dat heeft bij mij echt iets losgemaakt dat ik bij weinig bands al tegengekomen ben tot nu toe. En zij zijn de godfathers van de stoner rock. Hè. Je mag het draaien of keren dat je wil. Het is natuurlijk allemaal Black Sabbath gerelateerd. Hè. Zij waren de Kings. Maar die sound is eigenlijk een beetje Caius onder schuld. Daarom is dat zo een plaatsje in mijn, in mijn muziekgeheugen en in mijn hart zelfs. Want dat is iets dat ik heel vaak nog opleg thuis.
0: Wel, ik geef nog even mee, want het is misschien wel leuk om te visualiseren wie dat allemaal eens wil zien in actie. Ik heb dreus op YouTube. Is het van Rockpalast, WDR of zo, ik weet het niet. Maar er is een hele oude, goede file van een festival optreden van Caius. Dat is met K-Y-U-S-S. Dat is de volledige spelwijze. Ga eens zoeken, want dat is echt de moeite om die Josh Homme te zien als 20-jarige, 18-jarige, 17-jarige. Snotneus, ongelooflijk. En wat kon die toen al gitaar spelen? Hij hield die hele band al samen, veel met Chris Goss rondgehangen en zo. Dus echt een wandelende encyclopedie. Wat zien we die man graag. Het gaat heel veel blazen, dus zet hem op 25, want de buren gaan wakker zijn zometeen.
3: Yes.
0: Green Machine komt eraan, vrienden, op de radio. Jouw geliefde radio. En daar danken wij Tom Klaus voor. Tom, maak er een mooie dag van. En doe de heer Garcia, als hij nuchter is, de groeten. Hè?
3: Ik zal dat doen. Dave,
0: goed.
3: Beste, tot de volgende.
0: Het zal wel zijn. Hier gaan we. Bye bye.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.

0: Dat doet deugd, dat zegt de app. Heel veel mensen vinden dat toch, Green Machine en Kaius, zo lekker. Wat vinden ze daar in Antwerpen van?
1: Never mind that space stuff, let's get down there.
0: Zaten die mannen van, ken je nog, Café Double Trouble in Antwerpen? Volgens mij kwamen die mannen van Kaius daar vaak. Ben het al vergeten, denk ik. Weet iemand dat nog?

74 jaar jong, de genaamde David Byrne, maar voor eeuwig 18 in zijn hoofd. Wij kennen dat allemaal, ook de mensen die de techniek verzorgen. Dat is waar, Wouter, roep eens heel hard. Ja, die kent dat ook heel goed. Dus voor Wouter hier gaat Lauryn Hill nu iets te berde brengen. En ze doet dat samen met Nas. Genieten jullie er ook een beetje van? Kunnen samen wat smelten? Hier gaan we.

0: met Nas en Lauryn Hill. Lekker, If I Rule the World. Daar hoort ook een shout-out bij van Marten van Damme richting haar vriendin Lies. Lies, ben jij Lies en word jij vandaag 22? Woon jij in de buurt van Oostkamp? Dan ben jij een birthday queen en was dat ook een beetje voor jou. Dikke kussen, driemaal toe van ons Marten. Joe.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieven Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
4: Op het domein Tijenbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

David Bowie en Queen, daar kan geen therapie tegen op. Under Pressure, zo zalig relaxerend, lieve vriendinnen van de radio. Vrienden mogen daar ook bij. Wij vieren samen blazen de kaarsen uit. Ja, 25 jaar geleden werd hij geboren. Het groene album van Weezer. Daar staat een nummer op. Producer was Rick Ocasek. Die ken je misschien van The Cars. En die zei van, ja, dat nummer moet er eigenlijk op. Maar de band vond, ja, dat is bagger. Dat moet er niet op. We vinden dat niet goed. En de producer zei, zet het er toch maar op, want je weet maar nooit. Nu, als je zelf ooit nog eens een gitaar bepoteld hebt, beeld je dan even in dat je in een totale gerelaxeerde toestand bent. Pina colada erbij, je zit in Hawaii, een likstoel op een strand of zo. En dan met een hele losse pols ga je zo een akkoord aanslaan. En dan denk je, dit moet gewoon een hit worden. Dus hou even die losse pols in gedachten en dat akkoord aanslaan. Als je dit hier hoort.

En dan denk je dat de schuif dicht trekken en gewoon een plaat laten uitvelen, dat dat jaren 70, jaren 80 is. Nee, hoor maar. Hoor, kijk, hè. Hoor je het? Ja, dat is zo jammer. Kom op, man. Doe even moeite. Doe even een auto aan. Rick O'Kasek, de producer, er zegt iemand hier. Dat is toch die man van de Cars? Inderdaad, dat is de man van dit hier.

0: dankzij The Cars dus, staat dat nummer van Weezer op die plaat. Dat gezegd zijnde, wij moeten dringend in dit uur nog iemand herdenken die er al heel lang niet meer is. In 1980 ging hij naar de eeuwige jachtvelden, de genaamde Ian Curtis. Dan heb ik het uiteraard over Joy Division. Dan zou je kunnen denken, Love Will Tear Us Apart. Nee, kom op jongens, hebben we dat.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Wij gaan gewoon van Transmission doen, uiteraard. Gooi eens in die app, wat wil je graag op jouw radio hebben? Dit is jouw programma, tot verrekeningen. De tijdloze. Goedemorgen, het is zondag. Here we go, people.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dit is Studio Brussel. Studio
8: Brussel. Een uur of 11, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
8: Armin de Muit.
9: Er is nieuwe info over het ongeval in Braschaat. Een van de 5 jongeren die in de auto zaten die vrijdagnacht in Braschaat op een boom botste, was maar 14 jaar. Gisteren werd nog gezegd dat het om 5 jongeren tussen 16 en 17 ging. Maar 1 iemand was dus toch jonger. Bij het ongeval is een jongen van 16 overleden. De bestuurder, iemand van 17, is nog steeds in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachte gevallen. Volgens experts ligt het echte aantal veel hoger. Dat komt onder andere door de moeilijke situatie op de plek van de uitbraak, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
10: De uitbraak bevindt zich zoals het nu lijkt in de Ituri-provincie. Voor alle duidelijkheid, dat is Oost-Congo, maar niet het gebied dat bezet is door de M23-rebellen, maar het is ook een heel instabiel gebied waar heel veel milities actief zijn, moslimrebellen ook. En dus heel die politieke instabiliteit werkt zo'n epidemie dit trouwens heel hard in de hand.
9: Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. Oosting eindigde met Antwerp pas 10e in de reguliere competitie. In de Europe Playoffs verloor Oosting vrijdag nog van OHA Leuven, waardoor ze 5e staan in het klassement en met nog 2 matchen te gaan geen kans meer maken op Europees voetbal. En in Engeland heeft Chelsea vanmorgen Xabi Alonso voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. Alonso werd begin dit jaar nog ontslagen bij Real Madrid. In 2024 pakte hij de titel en de beker in Duitsland met Bayer Leverkusen. En als speler werd hij in 2010 wereldkampioen met Spanje. Het is zwaar bewolkt met regen. Vanmiddag worden de buien heviger en kan er ook onweer zijn, met 16 graden. Ook de volgende dagen regen, maar vanaf woensdag wordt het opnieuw beter weer.
7: Studio Brussel.
11: De tijdloze.
7: Dave Peters.
8: Wij sturen George voor u naar de frontlinie van de 4 mannen. Je weet wel op dat zebrapad, maar toch nog van een andere plek ook. Hier gaan we.
7: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

George Harrison aan het klussen voor de Beatles. En Here Comes the Sun. Dat was hij helemaal. Als je je majorettes visualiseert, marcheren door een dorp, welk geluid komt er dan nu in je hersenpan? Ik zou het denken. En daar heeft Lenny Kravitz zijn voordeel mee gedaan. Lieve vrienden en vriendinnen, dit is De Tijdloze. Het is 6 minuten over 11. Dit is jouw programma met jouw muziekprogramma. Het is niet gedaan tot het gedaan is.

0: krijgen hier al liefde en praise van alle ex-majorettes die dit land rijk is met die roffel. Zo begon dat lied. En dan denk je, majorettes die marcheren. Dag Anne. We moeten misschien jou nog eens terugzien als majorette. Anne, waarom niet? Maar iets anders. Soms kan je muziek starten op de radio en vanaf milliseconde 1, Joris Hessels,
1: ja?
0: Zit je op die juiste planeet? Zit je in dat gevoel? Ben je onderweg naar iets en wordt dat beter omdat die muziek toegevoegde waarde is bij jouw verlangende gevoel, de adrenaline door je aderen? Ik ga iets leuks doen, daar komt nu dit lied bij. 1 plus 1 wordt 3.
1: Wow.
0: Ken je dat gevoel?
1: Ja, ik ken dat gevoel zeker. Nu ben ik heel benieuwd wat je nu gaat draaien.
0: Dat komt er nu aan, dat gevoel.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Ik mag niet raden.
0: Zeg, trouwens, jij gaat naar Harry.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Ja,
1: jij gaat zelfs 2 keer.
0: Ja, met mijn dochter.
1: Ongelooflijk.
0: En girls.
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk.
1: De schoonzoon van Lenny eigenlijk, hè?
0: Ja, kijk, aan Showbiz Nieuws met Joris. Dus tel eens af dat moment van 1 plus 1 op de radio, dat 3 wordt, dat ga je allemaal vinden. Er is geen uitzondering op mogelijk.
1: Mag ik aftellen?
0: Tel af.
1: Van 3 of van 5?
0: Maakt niet uit.
1: Oké. Okay. 6, 5, 4, 3... 2, 1...

0: hoorden het Be Nice van de Beach Boys. Iedereen die veilig neerzit, niet doen als je in een auto zit, maar iedereen die thuis even op een bank wat verpozing zoekt, het weer is KUT, maar dat hoeft hier niet zo te zijn. We gaan even de gedachten samen naar wat golven kijken die tegen de rotsen knallen. Het is 32 graden, we staan daar zo, ken je het? Voel je het? Zie je het? Of niet? Zalig toch, hè? Ja. Dat komt er allemaal aan binnenkort. Het gaat bijna 30 graden worden eind volgende week, denk ik, als ik me niet vergis. Dan zijn wij helemaal klaar en gechambreerd, moet ik wel zeggen, voor de zeer getalenteerde Beck Hansen. Dat is zijn achternaam. En die gaat zometeen Loser voor jullie op de radio gooien.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Studio Brussel.

0: Spencer van Beck. Iemand wil ook graag Chris Cornell herdenken. 9 jaar geleden heen gegaan. Dat is ook nog een goed idee. Misschien wel, Tom. Dan iemand anders in Stabroek zegt... Het weer is hier niet KUT, hoor. Het weer is hier goed, zegt Dieter.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ja, ik moet straks naar... Ik mag straks naar Brugge die Skone. Want er is een heel belangrijke match vanavond. En ik vraag me eigenlijk een beetje af, zo tussen 4, 8 en zo, zou het daar dan lekker weer zijn of niet? Zijn er Bruggelingen die de meteo volgen? Gooi het in de app en zwaai misschien straks als je er ook bent. Goed, ik ga David erbij halen, want die gaat voor een aardverschuiving zorgen in jouw radiobeleving. Dag David.
3: Hallo, dag Dave.
0: Hey, zeg eens eerst zaal Lux Herenthout. Dat komt heel vaak voorbij als het over belpop gaat in België. Wie heeft daar ooit allemaal opgetreden?
3: Dire Straits.
0: Ja.
3: Ben ik het eventjes kwijt.
0: The Cure ook?
3: Overhoopt het maar. The Cure, ja, The Cure.
0: Ja, ja.
3: Er zijn er nog veel meer die ik waarschijnlijk ga vergeten.
0: Ja, ongelooflijk.
3: Het is een legendarische zaal in ieder geval, ja.
0: Ja, en jij wilde er eigenlijk naartoe gaan voor een concert, maar je kon dan eigenlijk uiteindelijk niet. Welk concert was dat?
3: Sensor.
0: Ja, goh, nu ga je wat teweeg brengen op de radio, beste David. Wij hebben dat hier in de 90's helemaal kapot gedraaid. Top van de afrekening, iedereen er zot van.
3: Voor mij jeugdsentiment, Sensor.
0: Ja, het zal wel zijn. Ik weet, ik heb daar ooit eens 2 of 3 keer, denk ik, in de Effenaar, Eindhoven, denk ik, kaartjes voor gehad. En dan kwamen die weer niet, want de zanger had weer stemproblemen of zo. Het was wel een band met een handleiding, blijkbaar.
3: Yeah.
0: Ongelooflijk. Wat gaat er zo meteen gebeuren op de radio? Leg dat eens een beetje uit, die track, voor mensen die compleet uit de lucht gaan komen vallen. Wat mogen wij verwachten van The Age of Panic, beste vriend?
3: Het is hard, maar ter degen wel iets zachter, vind ik. Hoe moet ik dat vertellen? Ja.
0: Het gaat wat halen, inderdaad. Er zit heel veel bij. Er zit zelfs DJ Scratch. Er zit wat hip-hop feel ook nog wel bij. Ergens goed verdoken, veel gitaren, een beetje rap. Het is een beetje alles in elkaar. We waren toen heel vernieuwend.
3: Ja.
0: Weet je wat, we gaan dat gewoon opzetten. Is dat goed?
3: Oké, dat is

0: David, nog een hele mooie dag.
1: Dank u wel.
0: En bedankt voor jouw geweldige verzoek. Dit gaat niemand vergeten dat dit vandaag gebeurd is om... eens even kijken, 24 minuten over 11 op de zondagochtend. David, maak een geweldige dag van. Tot ziens, hè.
1: Tot ziens, dag.
0: Deze is voor jou en voor iedereen. De tijdloze. Studio Brussel.

Ik zie heel vooral veel jeugdsentiment in de app binnenkomen. Die oorwattenstaafjes ook niet meer nodig vandaag. Lekker sensor, Age of Panic. Ik voel dat je Ying helemaal klaar is voor het donkerste en het beste wat ze ooit gemaakt hebben, vind ik persoonlijk ook weer. Hè? Heel subjectief, maar dit is TC Matic. Geniet hiervan, with you.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Studio Brussel.

Stijn zegt, je bent met bommetjes aan het smijten, Dave. Ah, wel, Stijn. Bedankt, in de app. Jij ook de groeten terug. Het wordt nog straffer. Wat dacht je van dit?

pepers gesproken, chili con carne, daar smelten ze wel eens zwarte chocolade in, hè, als geheim ingrediënt. Zou je dat ook in stuivrij kunnen doen, zo van die cuberdons, om het toch maar in Gentse sferen te houden? Of wordt dat gekarameliseerd? Ik weet het niet.

0: Soulwax, the one and only. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie mooie warme apps op deze zondagochtend. Het is met veel liefde ontvangen. Ik heb nog een cadeautje voor jullie. We gaan eindigen met iets met Jeff en iets met Buckley. Het is een religieuze ervaring. En stel je er gewoon voor open. Het is een heerlijke trip. Goeie zondag.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Catnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Catnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op catnetvoorouders.be.
1: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, hè, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Armin de Muit.
11: De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van VRT. Gisteren zei de VRT dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival sturen. Dat komt door de omstreden deelname van Israël aan het Songfestival. VRT vindt dat de organisatie niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden daar rond. De officiële Songfestival Fanclub van ons land gaat daarmee dus akkoord.
12: Ik denk dat ze moeten beginnen met andere sponsors te zoeken en dan moeten ze rekening houden met de mensenrechten. Daar moet duidelijke communicatie over komen en er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen en ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten en een Songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
11: Het Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. In Nederland, dichtbij een van de Waddeneilanden Ameland, zijn vanmorgen tientallen wadlopers in de problemen geraakt. Wadlopers zijn wandelaars die bij laag water van het ene Waddeneiland naar het andere lopen. Soms met je enkels in het water. Wadlopen is gevaarlijk en doe je best met een gids, want het water kan vaak snel weer stijgen. De wadlopers in Nederland hadden gisteren wel gidsen bij, maar raakten toch onderkoeld. Ze belden daarom de hulpdiensten die met een helikopter tot bij hen moesten komen, omdat het te ondiep was om dat met een bootje te doen. De kans dat het Ebola-virus ook in Europa opduikt is klein. Dat zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In Congo en Oeganda is op dit moment een Ebola-uitbraak met al zeker 80 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het dus een internationale noodsituatie. Maar in Europa hoeven we ons dus niet meteen zorgen te maken.
13: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste Ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest. En nooit eigenlijk heeft het virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
11: Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen door 600 Oekraïense drones. Dat zou een van de grootste aanvallen door Oekraïne ooit zijn. Bij de aanvallen zijn 4 doden gevallen in de buurt van Moskou, de hoofdstad van Rusland. Er vielen ook 12 gewonden. De stemming onder de Russische burgers slaat om, vertelt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
14: Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
11: Vanmiddag zwaar bewolkt met buien en tot 16 graden. Vanavond ook nog regen en 10 graden. Begin volgende week blijft wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het weer opnieuw beter.
15: Studio Brussel.
16: Kenneth Bert.
9: De zon stelt ons teleur tijdens dit verlengd weekend, maar op de muziek kan je er zeker altijd rekenen. Je hoort Arctic Monkeys met Suck It and See.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.
17: You love it.

0: zondag 17 mei, de dag na de eerste show van de nieuwe tournee van Harry Styles. En jij komt nu vooral te weten hoe dat is geweest. Studio Brussel. Na 3 jaar gaat Harry Styles nog eens op tour. En die is begonnen in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Hij gaat er in totaal 10 keer spelen en daarna allerlei andere wereldsteden aandoen. Gisteren is daar allemaal begonnen en iemand was erbij genaamd Emma. Een zeer goedemiddag, Emma.
1: Goedemiddag.
0: Yes, jij was erbij tijdens de eerste show. Ben je al wat bekomen?
1: Ondertussen wel een beetje. Ik heb goed uitgeslapen en mijn stem is aan het bekomen. Dus we komen er wel bovenop.
0: Oké, dat is goed. Je hebt nog een hele zondag de tijd alleszins. Hoe was de show?
1: Superleuk. Natuurlijk, ik heb er super lang naar uitgekeken. Dus ik heb wel echt hard genoten en goed gedanst. Goed veel meegezongen. Dus ja, de show was echt superleuk.
0: Oké, kijk goed. Waar stond je ergens in de zaal? Kunnen we jou situeren?
1: Ik had de tickets naast het podium, de VIP-tickets. Dus ik stond wel echt op de eerste rij. Het was super leuk om op de eerste rij te staan, maar ik vond het zijn geld niet helemaal waard.
0: Oei.
1: We hebben hem echt niet veel gezien. Het podium was gewoon echt super hoog. Maar buiten dat wel echt gewoon een superleuke show. Dus zeker de moeite om te gaan. Maar ik weet niet of ik zo nog eens opnieuw de VIP-tickets zou kopen.
0: Oké, dat is goed om te weten dan. Alleszins, los van het feit dat je Harry Styles niet goed kon zien daar in de VIP-area, hoe zag de show er visueel uit?
1: Het was vooral heel veel crazy lichten. En Harry Styles die gewoon over het podium liep alsof het een marathon was. Want het was echt een heel groot podium. Vooral de lichten vielen mij heel hard op dat hij heel anders was dan vorige tours.
0: Oké, kijk goed. En wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Het hoogtepunt was denk ik toch wel Aperture, omdat dat toch wel zo echt de vibe van het nieuwe album is. En iedereen was gewoon super hard mee aan het dansen. Het was echt zo'n beetje het gevoel alsof je in een club was. Dus Dat was wel echt superleuk.
0: Oké, tof. Ja, er was ook veel te doen over de vele tickets die nog te koop waren voor zijn shows. De Blue Dot Fever, de plaatjes die nog over waren. Heb je daar iets van gemerkt?
1: Nee, het was echt alles was vol. Dus ja, er zal vast wel ergens een plaatsje leeg zijn. Maar wat zeker niet merken. Het is niet dat de zaal leeg was.
0: Oké, nee. En de sfeer zat helemaal goed ook, hoor ik je zeggen.
1: Zeker wel, ja.
0: Oké. En dan ook Robin, die was special guest. Die is special guest tijdens de optredens van Harry Styles in Amsterdam. Wat was haar rol dan in die show?
1: Dat was eigenlijk gewoon de opener. Dus zij heeft een paar liedjes gezongen voordat Harry op het podium kwam. Was natuurlijk ook superleuk. Alleen is de sfeer toch altijd net iets minder, want iedereen zit al zo wat te wachten op Harry. Maar alsnog wel gewoon superleuk om ook te zien.
0: Oké, dat is goed. Iedereen wilde vooral toch Harry Styles zien. Bedankt voor deze complete review, Emma. Heel fijn. We waren er een beetje bij, dankzij jou alleszins. Vanavond is er alweer een nieuwe show van Harry Styles in Amsterdam. En wij gaan luisteren naar American Girls van Harry Styles. Merci, Emma.
1: Bye.
0: Yo.

0: De kosten altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Je hebt nu een muzikale cultheld te goed. Zijn naam is Alex G. Hij doet het graag allemaal zelf, DIY. En je hoort hem met een pracht van een nummer. Het gevoel dat het allemaal wel goed komt op deze zondag. Dit is Afterlife van Alex G.

Again van Måneskin, winnaar van het Eurovisie Songfestival In Betere Tijden. Gisteren was er nog de finale en de VRT heeft ondertussen laten weten dat als de organisatie geen duidelijke stelling inneemt tegen oorlog en geweld, dat ze dan volgend jaar geen kandidaat zullen sturen. Je hoort DXX al op de achtergrond. Het is speciaal, want het is DXX met On Hold in de Jamie XX remix. Jamie remix al eens graag zijn eigen muziek en dat maakt het alleen nog maar beter. DXX.

0: Het festivalseizoen komt zeer dichtbij. Is misschien al een beetje begonnen, als je het aan sommige mensen vraagt. En dat zal je geweten hebben deze dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Je hebt vast een afspraak met een hele hoop tickets. Dat is Ticket Tuesday. Komende dinsdag liggen hier tickets te rapen voor festivals. Extrema Outdoor, Gladiolen en ook Les Nuits Botaniques. Een festival dat eigenlijk al begonnen is, nog tot het einde van de maand doorgaat. Georganiseerd door de Botaniek in Brussel. En dat is een festival om meer dan 100 artiesten te gaan ontdekken. Daar kan je dus ook tickets voor winnen als je dinsdag luistert naar Studio Brussel. En een van de artiesten die te horen is op Les Nuits Botaniek, dat is Camille Yembe. Een groot talent waar we veel van verwachten. Je hoort Camille Yembe met Rien à fêter.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Gisteren was het nog de Pride in het centrum van Brussel. 70.000 mensen kwamen daar samen onder het motto When times get darker, we shine brighter. En in thema, de laatste voor het nieuws van 1 uur, hoor je Donna Summer met I Feel Love.

0: mag de hotshot van The Haunted Youth verwachten na het nieuws van 1 uur.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
9: Meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Vorig jaar kwamen er bijna 8000 meldingen binnen van mensen die vermoeden dat iemand sociale fraude pleegt. Dat is bijvoorbeeld zwartwerk of liegen waar je woont. Maar uit meldingen blijkt ook dat er nieuwe trends zijn, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
10: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klachten wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek.
9: Je kan online een aangifte doen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat kan niet anoniem, maar je gegevens zijn wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is single. Dat staat in de Zondag. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staat om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaar op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen. Terwijl dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdagnacht is nog steeds in levensgevaar. Ook een van de passagiers, een jongen van 14, is er nog altijd zwaar aan toe. Bij het ongeval overleed een andere jongen, iemand van 16. In totaal zaten er 5 minderjarigen in de auto. De bestuurder had geen rijbewijs en reed met bijna 100 km per uur tegen een boom en daarna frontaal tegen een andere boom. Verdere details, zoals het dragen van een gordel en of er alcohol of drugs mee gemoeid waren, worden nog onderzocht. Er kwamen gisteren opnieuw 70.000 mensen naar de Pride in Brussel. Dat is de jaarlijkse optocht van de transgender- en holibi-gemeenschap in ons land. Over het hele weekend hebben meer dan 200.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie verliep alles goed. Een groepje betogers kwam de parade op verschillende plaatsen wel verstoren, omdat N-VA deelnam aan de optocht. De politie heeft 29 mensen administratief aangehouden. En een Nepalees heeft de Mount Everest voor de 32e keer beklommen. Dat is een nieuw record. De Mount Everest is de hoogste berg ter wereld. De man was een groep aan het begeleiden en bereikte vanmorgen op zijn 56e nog maar eens de top. Tegelijk bereikte ook een Nepalese vrouw de top voor de 11e keer al. Ook dat is een record. Vanmiddag zwaar bewolkt met buien en tot 16 graden. Vanavond ook nog regen en 10 graden. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het dan opnieuw beter weer.
7: Studio Brussel.
3: Kenneth Bert.
0: Een breed glimlachende Anderson .Paak die komt deze middag meedoen. Je hoort Am I Wrong? Er ligt hier een heerlijke playlist klaar voor jouw zondag. Geniet ervan.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: We gaan nu voor een intense 3 minuten samen met The Haunted Youth.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: 4 keer het Koninklijk Circus uitverkopen, dat is er weinig gegeven. Maar The Haunted Youth heeft het gedaan. Na een paar weken terug hebben ze daar een zotte concertreeks gegeven. Het is maar één van de vele voorbeelden dat The Haunted Youth zeer goed bezig is. Ze hebben een tournee gedaan, ook door Europa. Op 25 maart volgend jaar gaan ze optreden in de Lotto Arena in Antwerpen. Hun grootste zaalshow ooit. Wat is het fijn dat het zo goed gaat met onze de nieuwe lichtingwinnaars. En dan mogen ze ook nog eens de hotshot leveren.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: The Haunted Youth, Forget Me.
3: Yo, wij zijn The Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

Zometeen mag je nog een goede oude Oasis verwachten. Maar eerst is het aan Blue Eye. Het was al een tijd geleden dat ze nog eens een concert hadden gegeven. Maar ze maken een soort van comeback deze zomer op Pukkelpop. Sober van Blue Eye.

0: Winehouse.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Roze Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

Keys, dat is een band uit New York waar er een grote hype rond is ontstaan. Die je zeker moet gaan checken deze zomer op Pukkelpop als je er bent. Je hebt ze hier al veel horen passeren met hun nummer Cobra. Maar op deze zondag gaan we voor iets anders. Een nummer met een opvallende titel. OPI de cocaïne van Keys.

is er een jarig vandaag op deze 17 mei. Zijn naam is Josh Homme en hij wordt 53 jaar. Dan trakteer ik graag bij deze op een goeie van Queens of the Stone Age. The Lost Art of Keeping a Secret. Gelukkig verjaardag, Josh Homme.

Ray was onlangs aan het optreden in LA en opeens verraste Hans Zimmer haar, kwam op het podium en Ray was echt super content. Ray en Hans Zimmer waren dat met Click Like Symphony. Dit is ondertussen Paul Simon met You Can Call Me L.

0: is bijna 14:15. Is het goed als wij nog eens gaan voor een intiem moment aan de piano?
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Oliver Simons, dat is 1/3 bazaar. Het is de laatste tijd ook veel voor bazaar gegaan, met een nieuw album, concerten en zo verder. Maar dat betekent niet dat Oliver Simons geen tijd had om aan eigen materiaal te werken. Looper, dat is een nummer van hem, dat hij nu voor Studio Brussel aan de piano heeft gebracht. En het leuke is, dat nummer is uitgeschreven aan de piano, die is er dan uitgehaald, maar nu dus helemaal terug.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Billie Eilish is te zien en te horen in de bioscoop. Ze heeft een concertfilm op de wereld losgelaten in de regie van David Cameron. Dat is een man die ooit Titanic heeft gemaakt en ook Avatar. En die concertfilm van Billie Eilish is blijkbaar ook echt de moeite. Nu gaan we nog even supporteren in het gezelschap van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass, allez, allez.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
10: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 2:00
13: VRT Nieuws
12: met Armin de Muit.
14: Meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Vorig jaar kwamen er bijna 8000 meldingen binnen van mensen die vermoeden dat iemand sociale fraude pleegt. Dat is bijvoorbeeld zwartwerk dan of liegen waar je woont. Maar uit de meldingen blijkt ook dat er nieuwe trends zijn, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
15: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek.
14: Er kwamen gisteren opnieuw 70.000 mensen naar de Pride in Brussel. Dat is de jaarlijkse optocht van de transgender en holibi-gemeenschap in ons land. Over het hele weekend hebben meer dan 200.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie verliep alles goed. Een groepje betogers kwam de parade op verschillende plaatsen wel verstoren, omdat N-VA deelnam aan de optocht. De politie heeft 29 mensen administratief aangehouden. En bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is single. Ook de helft van de mensen die op die wachtlijst staan is ook single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaar op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, terwijl dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. In Pforzheim in Duitsland moeten 30.000 mensen vandaag hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een Britse bom van 1800 kilogram die gevonden werd op een werf. Voor de ontmanteling zal beginnen, controleert de politie in een straal van 1,5 kilometer of iedereen ook echt vertrokken is. En in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt Anderlecht KV Mechelen. Na een half uur staat het 1-1. Mechelen kwam voorsprong via Van Brederode, maar Saliba maakte al snel gelijk. Anderlecht is vierde, Mechelen zesde en op 2 punten van Anderlecht. Het is dus een belangrijk duel in de strijd om de Europese tickets. Vanmiddag zwaar bewolkt met buien en tot 16 graden. Vanavond ook nog regen en 10 graden. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het opnieuw beter.
11: Studio Brussel.
16: Kenneth Bert.
17: Een soort hartverscheurend nummer van Kings of Leon heb je nu te goed. Zeker als die schreeuwen beginnen komen in Pyro, dan splijt je hart een beetje in twee.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Veel liefdesliedjes gaan over het begin van een relatie, de ontmoeting of verliefd worden. Maar vrouwtje, die wilde graag een nummer maken over alles wat daarna gebeurt. Want een relatie is soms hard werken, jaar na jaar. Dat is ook de titel van dit nummer.

Ik wil je graag laten kennismaken met een band die je deze zomer kan horen op Rock Werchter. Balu Brigada, een band uit Nieuw-Zeeland, opgericht door twee broers. Dat is niet altijd een succes, twee broers samen in een band. Maar voor nu werkt het alleszins zeer goed. Balu Brigada met Soap.

0: samen met Humo en Studio Brussel.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Een ticket naar paradijs.
1: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Paradijs.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags.

0: Rood Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Studio Brussel, live.

Er is nog eens muziek uit van twee leden van de Beatles. Paul McCartney en Ringo Starr zijn de enige leden die nog leven. En ze hebben samen een duet gemaakt. De stemmen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Maar het nummer klinkt nog altijd zeer gezellig. Home to Us heet het. En het is een voorbode voor een nieuw album dat eraan komt van Paul McCartney. Eind deze

Jouw leven wordt een beetje een film dankzij White Lies. Je hoort het nummer Death. Het zou perfect kunnen passen als soundtrack bij een film. Zo'n scène waarbij het hoofdpersonage net uit een diep dal komt en nu terug klaar is om de wereld te veroveren. Zoiets. White Lies met Death.

0: weer is niet fantastisch, maar volgende week zou er weer wat zon moeten aankomen. Gorillaz zijn al helemaal mee in die vibe, zometeen met Stylo.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

zijn onderweg richting 3 uur. Misschien ook wel richting het einde van dit verlengde weekend. Ik hoop dat je er iets goeds van hebt gemaakt. Wij doen alles sinds nu nog ons best. Samen met Célasou en de Galants en Movin'.

Zometeen vieren we nog even het leven samen met Candy Stetten en Hallelujah Anyway. Eerst nog een Belgische artiest die solo gaat. Lennart Korevits, oftewel Lenny met Tambourine.

5 voor 3 en de muziek is hier zeker nog niet uitgespeeld op Studio Brussel. Robben van Dijk komt er zo meteen aan om jouw gezelschap te houden op deze grijze zondag. En dan is ook Brihang nu nog van de partij. Je hoort hem met zijn nummer Steentje. Brihang.

zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
4: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
5: Impressive.
4: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
6: Good job, baby.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 3:00. Goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Met Armin de Muit.
12: Kan Anderlecht winnen van KV Mechelen? Anderlecht-Mechelen is een belangrijk duel in de strijd op de Europese tickets. Intussen is de tweede helft al aan de gang. Geert Hermans, jij bent in het Lottopark in Anderlecht. Hoe verloopt het daar?
13: Wel, het ziet er weer niet goed uit voor Anderlecht, want het staat 1-2 achter tegen KV Mechelen. Minuutje of 5 geleden heeft Terence Koudou Malinois op voorsprong getrapt. 1-1 was het aan de rust. Twee goals na een kwartier voetballen kort na elkaar. Eerst een 0-1 van Brederode na een enorme blunder van Huerta. Maar Anderlecht kon snel gelijk maken via Saliba. En de rest van de eerste helft was Anderlecht duidelijk de betere ploeg. 2-3 hele goede mogelijkheden, maar het stuitte telkens op een uitstekende doelman Nacho Miras. De tweede helft begon veel gezapiger. Tot dan plots die goal na een uur voetballen voor KV Mechelen. Via Terence Koudou. Dus werk aan de winkel voor Anderlecht. Want het staat weer 1-2 achter tegen KV Mechelen.
12: Dankjewel Geert. De zoektocht langs de E34 gisteren naar een vermiste 50er uit het West-Vlaamse Harelbeke heeft niets opgeleverd. Dat zegt het parket. De man is sinds oktober vorig jaar vermist. Hij zou zich verplaatst hebben met een grijze Volkswagen Golf. Gisteren hebben zo'n 130 agenten de berm van de E34 doorzocht vanaf Ranst richting Nederland. Maar dus zonder resultaat. Het onderzoek loopt nog voort. In de Verenigde Arabische Emiraten is er na een drone-aanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Er zouden geen gewonden zijn, er is ook geen gevaar dat radioactief materiaal zich zou kunnen verspreiden. Ook het Internationaal Atoomagentschap zegt dat de straling normaal is. We weten nog niet waar de drone vandaan kwam, maar de laatste maanden zijn de Emiraten wel vaker het doelwit geweest van Iran, dat op die manier reageert op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Want de Verenigde Arabische Emiraten zijn een bondgenoot van de VS. Vanmiddag zwaar bewolkt met buien en tot 16 graden. Vanavond ook nog regen en 10 graden. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het opnieuw weer beter.
4: Studio Brussel.
7: Hangen op zondag.
4: Robbe van Dijk.
10: Dag lieve mensen, we gaan straks met een dekentje naar de club dankzij Arlo Parks. Maar eerst een prachtige verdwijntruc van Dua Lipa. Wees welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Houdini, Dua Lipa. Hey, welkom in je favoriete muzikale hangmat. Dit is Hangen op Zondag en je luistert naar de terugkeer van de Strokes. Het aftellen naar hun nieuwe plaat is begonnen met deze nieuwe single Go and Shopping.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

Fontaine's DC Starburster met een dekentje naar de club. Sinds de nieuwe plaat van Arlo Parks kan het. Het hoeft niet altijd luid en hard. Dat bewijst ze met deze Two-Sided.

0: Here I am, losing my religion. Een klein beetje ear candy nu.
1: If only I could wait.
0: If only I could wait. Van Bon Iver en Daniel Heim. Er gebeurt zoveel in dit nummer. Probeer maar eens echt te luisteren.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Kidnet Band, Wipo en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
2: Studio Brussel.

Arsenal met Lotek. Geloof het of niet, maar het festivalseizoen is gewoon alweer begonnen met dit weekend Rock Affligem. En daar stond gisteravond Alice May op het podium. En dat ze het volledig waarmaakt tijdens haar liveshows, dat werd nog maar eens duidelijk met haar passage in Ik Vraag Het Aan. Daar speelde ze deze cover van Sometime Around Midnight van de Airborne Toxic Event.

Bird met Green Light. Het is zondag, er moet helemaal niks. De zetel is je beste vriend. Het enige wat je eventueel kan doen, maar dat is volledig facultatief, is een beetje meebewegen op deze White Keys van Dominic Fike.

Pet Sematary van de Ramones. Bijna 4 uur ondertussen. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van een van de weinige artiesten die enkel een gitaar en haar stem nodig heeft om je helemaal mee te nemen in haar verhaal. Het is Mesker & Mees met The Writer.

0: is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
2: De hockeyclub in Braschaat is in rouw. Afgelopen vrijdagnacht crashte een auto met 5 jongeren die bij de hockeyclub in Braschaat spelen tegen een boom. De wedstrijd vandaag van de hockeyploeg begon met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Op de club is ook een aparte ruimte voorzien voor de leden waar een rouwregister ligt. Bij het ongeval stierf een jongen van 16, de 17-jarige bestuurder is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd heel erg aan toe. De twee anderen raakten zwaar gewond. De club is in shock, zegt ook co-voorzitter Filip.
3: Dat komt natuurlijk heel hard binnen. Ik weet nog dat ik een nieuwsflash hoorde en het er niet direct bij stilgestaan had. En als een half uur later iemand van de club mij opbelde van je hebt het waarschijnlijk gehoord, ja, dan begreep ik direct dat het om jongeren van onze club ging. En ik denk dat heel breed alle leden van de club wel een link hebben met de families, met de jongeren. En dat raakt natuurlijk iedereen.
2: In Brussel stappen duizenden mensen vandaag mee in een pro-Palestina-betoging. Ze doen dat naar aanleiding van de 78e verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, ofwel de catastrofe. Want sindsdien worden zij van hun land verdreven. Er moet iets gebeuren, zegt deze deelnemster.
4: Ik vind wel dat er straffen moeten opgelegd worden en verantwoordelijkheid. Dat is denk ik de eerste stap naar een oplossing. Want gewoon alles toelaten zo gaat alleen maar meer leiden tot onderdrukking van de Palestijnen en gewoon verdrijving van de Palestijnen.
2: De betoging is een initiatief van allerlei middenstandsorganisaties, zoals vakbonden Oxfam 1111 en Pax Christi. In de Champions Playoffs is Anderlecht KV Mechelen geëindigd op 2-2. De gelijkmaker van Anderlecht viel pas helemaal op het einde. Anderlecht blijft daardoor vierde in de stand. Het verslag is van Geert Hermans.
5: Op het kwartier waren er twee snelle goals geweest. Van Brederode voor Malinois, Saliba voor Anderlecht. En nadien had Anderlecht voldoende kansen om afstand te nemen van Mechelen, maar het stuitte op een goede doelman Miras. In de tweede helft gebeurde er weinig, tot op het uur Kudu de enige kans voor KV Mechelen omzette in een 1-2 voorsprong. Anderlecht leek op een nieuw debakkel af te stevenen, tot Camara toch nog voor de verlossende gelijkmaker zorgde.
2: Het is zwaar bewolkt met buien en tot 16 graden. Vanavond ook nog regen en 10 graden. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het weer opnieuw beter.
1: Hangen op zondag.
6: Robbe van Dijk.
0: Nog steeds aan het bekomen van een zware week? Dan heb ik voor jou een pijnstiller van de War on Drugs en een ademhalingsoefening van Oscar en de Wolf. Komt goed?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Reeve, Oscar en de Wolf, zou jij ook graag eens achter deze microfoon willen staan? Blijf dan luisteren.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs
1: in Germijns.
0: Ja, binnenkort starten de Hunger Games van Studio Brussel, a.k.a. de grote prijs Fingermens. Dat is een bloedstollende afvallingskoers waarin we op zoek gaan naar het radiotalent van morgen. Dus als jij je nu bijzonder aangesproken voelt, schrijf je dan in op VRT Max. En wie weet sta jij binnenkort in de arena van Fingermens het beste van jezelf te geven. En kan je deze zomer misschien zelfs al radio maken voor Studio Brussel. Heel veel succes en misschien tot binnenkort op de redactie.

voor de mensen die het lastig hebben vandaag. De betere muzikale pijnstiller Pain van The War on Drugs. En deze aanmoediging van Young Yellow. Hou vol mensen. Dit is Ben er nog.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Studio Brussel, live.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Studio Brussel.

0: Nathaniel Ratliff and the Night Sweats, You Worry Me. De beste videoclip ooit. Dat is wat gezegd wordt over de nieuwe videoclip van Generation en Young Lean. Ik heb hem gezien en ja, klopt wel eigenlijk. Want die choreografie is echt pure waanzin. Dus ga het zeker eens checken. Dit is alvast de muziek Storm van Generation en Young Lean.
1: Like an empty fire. Like your desire.

Thesaurus en Candy Station, You Got the Love. De nieuwste van Jack White is echt puur garage rock avontuur met goede riffs en solootjes voor bas, voor gitaar en voor drums. Heel veel om blij van te worden dus in deze God and the Broken Ribs.

0: Super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base.

0: Met mij, Lieve Scherren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
0: Op Domein Tuijenbroek.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
1: Ziet je daar niks? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
3: Hoe weten ze dat er niet instort?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
3: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
3: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 5 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Met Armin de Muit.
7: De hockeyclub in Brasschaat is in rouw. Afgelopen vrijdagnacht crashte een auto met 5 jongeren die bij de hockeyclub in Brasschaat spelen tegen een boom. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. De 17-jarige bestuurder is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd heel erg aan toe. De twee anderen raakten zwaar gewond. De wedstrijd vandaag van de hockeyploeg begon met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. En ook bij de school waar 2 van de zwaargewonde jongeren les volgen, reageren ze verslagen. Morgen zullen ze daar de medeleerlingen zo goed mogelijk proberen opvangen, zegt de directeur.
8: De klassen waar leerlingen in zitten die dus eigenlijk slachtoffer zijn, die gaan we apart opvangen met titularis, met ook leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB. We zorgen ook dat ze, als ze dat wensen, samen 's middags kunnen eten. En dus voor die leerlingen die eigenlijk buiten die klassen ook nood hebben aan opvang, ventileren, aan samen zijn, die geven daar ook de kans toe.
7: In Brussel hebben enkele duizenden mensen vandaag deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. Ze doen dat naar aanleiding van de 78e verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, ofwel de catastrofe, want sindsdien worden zij van hun land verdreven. Er moeten dringend maatregelen genomen worden tegen Israël, zeggen ze bij Vrede VZW.
9: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. Nu gaat het over een veel te beperkte lijst. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen. De druk moet heel erg opgevoerd worden.
7: De betoging is een initiatief van allerlei middenstandsorganisaties zoals vakbonden Oxfam 1111 en Pax Christi. Wielrennen dan in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de slotrit gewonnen. Merlier was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Hij sluit de Ronde van Hongarije af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En ook nog voetbal. In de Champions Playoffs hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Mechelen kwam 2 keer op voorsprong, maar Anderlecht kwam telkens terug. De ultieme gelijkmaker van Camara kwam wel pas in de toegevoegde tijd. Dankzij het gelijkspel blijft Anderlecht 4e in de stand. En dat is het belangrijkste, vindt ook Enric Jelansana.
10: Dat maakt het wel een hoop goed inderdaad. Want het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen. Omdat we hem in de eerste helft heel makkelijk weggeven. En ook moeilijk gewoon te scoren komen.
7: Mechelen is 6e op 2 punten van Anderlecht. Vanavond en vannacht veel regen, met misschien ook een donderslag. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig en tot 16 graden.
5: Studio Brussel. Hangen op zondag. Robbe van Dijk.
6: Hey, goedemiddag. Vandaag Feest voor Moby. De nieuwe van Foo Fighters zit in de playlist. En ik heb Rihanna afgestoft. Hier komt ze.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Rihanna, Pon de Replay. Hey, goedemiddag. Heel goede muziek in de playlist vandaag. Zoals Foo Fighters, weinig bands hebben de rocksong zo in de vingers zitten als hen. Dit is alweer een blinkend rockpareltje. Het heet Window.

Mac Miller, The Spins. Toen klonk hij nog zo jong en vooral zorgeloos. Dat is later wel veranderd. Maar hoe minder hij zich voelde, hoe beter zijn muziek werd. Heel bijzonder. Als ik nu 1,5 uur tijd had, zou ik heel graag uitweiden over leven en werk van de man. Maar dat ga ik jullie voorlopig nog besparen, want Lana Del Rey staat ongeduldig te trappelen om haar Bond-song te spelen. Dit is First Light.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Studio Brussel, live.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: Studio Brussel, live.

Blink-182, I Miss You. In Radar, ons ontdekkingsprogramma, kan je waanzinnige nieuwe muziek ontdekken. Zoals deze Belgische band, Tje, heette ze. Dat is een achtervoegsel waarmee je alles kleiner maakt. Maar het is dus ook een band die hun liedjes beetje bij beetje groter maken. Je gaat meteen wel snappen wat ik bedoel. Dit is Days Exist.

Mallorca Girl Crush. Vandaag is het legendarische album Play van Moby 25 jaar oud geworden. Het is het album waar zijn grootste hit Porcelain op staat, maar ook de plaat met Natural Blues. En de live versie van dat nummer op Coachella, ja, dat was best wel een momentje. Moby toverde een heel straffe gastartiest uit zijn hoed om het te komen zingen. Dat was Jacob Lusk van Gabriels en dat was een perfecte match. Dit is die live versie van Natural Blues.

ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Het was een tijdje stil rond Isaac Rue, onze nieuwe lichtingwinnaar van 2023. Maar vorige week heeft hij die stilte doorbroken met een nieuwe single. En die heet Young Hearts.

0: talk about it.
1: Hallo 2013. Wauw, even flashbacks in mijn hoofd door deze Stolen Dance van Milky Chance. Muziek uit vervlogen tijden. Dit is dan weer echt nu aan de hand. Een genie van deze tijd, Rosalía, met Dios es un stalker. Ja.

Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Het is bijna 6 uur, dus Joris komt eraan met Vuurland. Maar eerst nog deze bakerman van Laidback. Tot in de toekomst.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op 20 mei,
4: it's time,
3: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
4: I'll be right behind you. Go! Go!
3: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
4: This is the way.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Goedenavond, het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
8: De gemeente Brasschaat opent een rouwregister. Vanaf morgen kunnen mensen er in het gemeentehuis langs gaan om even stil te staan bij het ongeval van vrijdagnacht. In de auto die crashte zaten 5 minderjarigen toen ze met bijna 100 km per uur tegen een boom reden. Daarbij stierf een jongen van 16. De 17-jarige bestuurder reed zonder rijbewijs en is intussen buiten levensgevaar. Maar een jongen van 14 is dat nog altijd wel. De twee anderen raakten zwaar gewond. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag 4 mensen gedood. Een drone raakte een gemeenschappelijke keuken in het centrum van Gaza. En ook in het zuiden werd getroffen liever door een bombardement. Sinds oktober vorig jaar is er een bestand van kracht tussen Israël en Hamas. Toch zijn er sindsdien al minstens 870 Palestijnen gedood. En Israël heeft vandaag ook opnieuw Libanon gebombardeerd. De Verenigde Staten had vrijdag nogthans aangekondigd dat het staakt het vuren werd verlengd. En straks om 6:30 is er de topper tussen Club Brugge en Union. Bert Sterks, jij bent in Brugge. Hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de titelstrijd?
9: Erg belangrijk. Wie vandaag wint, neemt een stevige optie op de titel. Zeker is dat het geval. Als Club Brugge zou winnen, dan zou het verschil al 4 punten bedragen. Een voorsprong van 4 punten op Union. Met nadien dan nog 6 punten te winnen of te verliezen. Club is op de ploeg in vorm. Scoort vlot. En Union heeft een zware bekerfinale in de benen met verlengingen. Dus als je dat allemaal samen neemt, is Club favoriet voor deze match. Maar laat dat nu net het moment zijn waarop Union de voorbije jaren al vaak is opgestaan. Over de opstellingen heel kort. Van den Heuvel staat het doel bij Club, bij Union. Rodriguez en Van der Perre in de basis. De twee grote titelkandidaten kijken elkaar dus recht in de ogen. Straks weten we wie als leider de eindsprint mag aantrekken.
8: Dankjewel Bert. En in de heenmatch in de playoffs om de promotie heeft tweede klasser Lommel met 3-2 gewonnen van eerste klasser Dender. Wie over 2 wedstrijden de beste blijkt, speelt volgend seizoen in eerste klasse. Wielrennen dan. In de Ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 9e rit gewonnen. De Deen was de snelste op een steile slotklim en haalde het voor Felix Kal en zijn ploegmakker Davide Piganzoli. Het is voor Vingegaard zijn 2e overwinning in de Giro. De Portugees Afonso Eulalio blijft wel leider met meer dan 2 minuten voorsprong op Vingegaard, die zijn achterstand wel verkleint. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de laatste rit gewonnen. Hij pakte in totaal 3 ritzegens in Hongarije. De Zweed Jacob Söderqvist is daar de eindwinnaar. Vanavond en vannacht veel regen met misschien ook een donderslag. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig en tot 16 graden.
5: Studio Brussel.
3: Vuurland.
10: Joris Brijs.
0: Goedenavond lieve vrienden van de warme muziek. Het is alweer zondag en dan krijg je toegang tot een Vuurland playlist van 2 uur. Met verse ontdekkingen en vaste zondagklanten. Je hoort zometeen al nieuwe muziek van Whitney. Laat eerst José González deze Vuurland bombastisch openen met Step Out. Heel fijn dat je erbij bent. Welkom.
10: Je luistert naar Studio Brussel.

Step Out van José González. Toen we vorig jaar bij de overgang van zomer naar winteruur 8 uur lang vuurland deden op zondag, stuurde ik wat rond naar mijn favoriete bands om te vragen welk nummer zij graag opzetten bij die periode in het jaar. De mannen van Whitney stuurden meteen terug See You Later, I'm Gone van Robert Lester Folsom. Ik kende het nummer niet, we zijn nu een paar maanden verder en plots komt Whitney met een cover van exact dat nummer. Dus dit is See You Later, I'm Gone in de versie van Whitney.

van Real Estate. Ik tip Boys Cry 2 van The Haunted Youth als een van de grootste kanshebbers voor het beste album van 2026. En we zitten nog niet eens in de helft van het jaar. Maar Boys Cry 2 heeft echt alles. Er zit zoveel kwetsbaarheid in. En niet alleen in de titel. Joachim van The Haunted Youth heeft eigenlijk een soort inkijk in zijn dagboek gegeven. Het meest pakkende nummer is voor mij deze Wake Up van The Haunted Youth. Staat op Boys Cry 2.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Studio Brussel. Vuurland.

Candles van Daughter. Iets meer dan 2 weken nog en Big Thief staat in Vorst Nationaal. Ze komen met nieuwe muziek naar ons land, hoewel nieuw. De laatste plaat is toch al uit sinds eind vorig jaar. Maar het is het wachten waard geweest om op 2 juni het album live te horen in Vorst. Dit is Los Angeles van Big Thief.

Cloud van Ausger. Het is niet de eerste keer dat ik echt in de ban ben geraakt van een nummer van de Nederlander Thomas Azier. Als je hem even googelt, dan kom je meteen bij een veelgebruikt feitje terecht. Thomas Azier heeft nog meegewerkt aan Racine Carré, het tweede album van Stromae. Het is een weetje, maar het zegt ook veel over het talent van die man. In dit nummer, Year in a Spiral, gaat het over een vreselijke periode waarin de vrouw van Azier te horen kreeg dat ze tegen de vreselijke ziekte kanker.

0: stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Studio.
2: Studio.
1: Brussel.
2: Vuurland.

0: Last of the Loving van Coco. Angus en Julia Stone, broer en zus, concentreerden zich de laatste jaren meer op hun solo-carrières. Angus Stone deed dat met Taupe Lemon ook echt met succes. Veel van zijn nummers kwamen ook hier in Vuurland terecht. Maar er is eindelijk nog eens een nummer van die twee samen. Dit is Karaoke Bar van Angus en Julia Stone.
1: Look,

0: heb de stem van Joe Newman gemist, de frontman van Alt-J. Het is bijna 4 jaar geleden ook sinds de laatste plaat, The Dream, van hen. Maar Joe Newman heeft opnieuw van zich laten horen, zonder Alt-J deze keer. Onder de naam J. Jerome 87 maakt hij nu muziek en het nummer Track and Field is er eentje dat echt in je zomerplaylist terecht moet komen. De intro klinkt nog wat als de lente, maar na een halve minuut breekt de zomer door in het nummer Je gaat wel horen waar. Zalig nummer van J. Jerome 87, Track and Field.
1: Studio Brussel. Vuurland. Life is music.
2: Well, the good times can fill a thimble. Set a nine, feel the wind. Hear the field, feel the canyon. Hear the fields in you. February, I felt the same as I do now.

0: Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Pas is in Mechelen de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker afgesloten. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Met succes, want de actie bracht dit jaar net geen 7,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de actie. De jongen van 16 die vrijdagavond om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeluk in Brasschaat loopt school aan de hotelschool Terduinen in Kokseide. De leerlingen en leerkrachten daar zijn diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Zij zullen morgen en de komende dagen op gepaste manier opgevangen worden, vertelt directeur Peter Verbeke.
2: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijke, met de klastitularis om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
1: Ook voor de medeleerlingen van de 4 andere jongeren die zwaar gewond geraakten bij het ongeluk is er morgen speciale opvang en begeleiding in hun school in Brasschaat. In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. Ze bevonden zich samen in een huis zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad in de deelstaat Puebla. Meer info over wat er gebeurd is, is er nog niet, maar in de regio is er geregeld bendegeweld als gevolg van de drugshandel. Mexico is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal samen met de VS en Canada. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper aan de gang tussen Club Brugge en Union. Een cruciaal duel in de titelstrijd. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Het is zo net 1-0 geworden voor Club Brugge. Dominique, schitterend doelpunt van Hans van Aken. Hoe hij die bal gestrekt met rechts in de bovenhoek borstelt. Na wat ook een goede aanval was voor de Bruggelingen die tot nu de betere ploeg waren in de wedstrijd. En voor de meeste dreiging konden zorgen. Er was al een keer een afgeblokt schot van Solis. Een hoekschop van Sique die bijna was binnengevallen. En daartegenover stond toch bitter weinig van Union dat meer het spel moet ondergaan. En het lastig heeft en dus nu de verdiende voorsprong ook heeft zien binnenvliegen. De 1-0 van Hans van Aken na 31,5 minuut.
1: Dankjewel Bert. En in het hockey is titelverdediger Cantoise uitgeschakeld in de halve finales van de playoffs. Cantoise verloor in de shootouts van competitieleider Brak Schata. En mag zo de club, en zo mag de club uit Gent een 4e landstitel op rij vergeten. In de finale speelt Brak Schata tegen Wat Dux. Bij de vrouwen mag Cantoise wel naar de finale en dat tegen Dragon uit Brasschaat. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
5: Opnieuw welkom in Vuurland, lieve vrienden. Er zijn een paar echte indie-folk nummers in aantocht. Een nieuw van Jack van Cleef en een oud van Richie Mitch en de Coal Miners. Het nummer waarmee die band de wereld rondging. Doordat het massaal gebruikt werd op TikTok en Instagram-video's. Evergreen van Richie Mitch en de Coal Miners. Goedenavond.
4: Je luistert naar Studio Brussel.

Evergreen van Richie Mitch en de Coal Miners, intussen al meer dan 1 miljard keer gestreamd op Spotify. Dat is waanzinnig. In 2023 ging de volgende artiest ook viraal met zijn nummer Rattlesnake. Het werd zo bekend dat Zach Bryan ook wou samenwerken met Jack Van Cleef, een songwriter uit Californië die ik sindsdien ben blijven volgen. Hij heeft net een nieuwe EP gemaakt. Dit is Green Eyes. Green.

Robert van Elephant. Goedenavond, je bent er misschien nog maar net bijgekomen na een druk verlengd weekend. Een lang uitgerekte zondag misschien ook. Als je wat rust zoekt na alle prikkels, blijf dan hier in Vuurland rondhangen tot 8 uur. Het volgende nummer lijkt gemaakt om je hartslag naar beneden te duwen en je in volle zondag rustmodus te brengen. One in a Million van Leisure uit Nieuw-Zeeland.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Studio Brussel. Vuurland.

Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden.

The Smile, het zijproject van Tom York van Radiohead. Het volledige hoofdproject van David Keenan is David Keenan zelf. De Ier heeft eind vorig jaar een mooie plaat gemaakt, Modern Mythologies. Daarin heeft hij het in dit nummer, Romantic in Me, over een wereld die draait om schijn en uiterlijk vertoon. Zometeen ook de bekendste artiest uit Newcastle in de playlist, met een nummer over de band met zijn

Bit of You van Sam Fender. Prachtig nummer waarin hij het heeft over de moeilijke connectie met zijn papa. Het Ierse trio Amble is in hun thuisland uitgegroeid tot een van de bekendste folkbands. Robbie, Oisin en Ross vormen echt een collectief. Er is geen duidelijke frontman. Ze zijn echt een driekoppige band van songwriters. Dit is nieuw van Amble, Moral Victory.

Clock Hands van A Blaze of Feather. Dat is de band waar Ben Howard kort even deel van uitmaakte. En ook mee op Pukkelpop stond een paar jaar geleden. Nu ja, stond hij zat neer, pet op en hoofd naar beneden om onherkenbaar te blijven en dus niet met alle aandacht te gaan lopen tijdens de show. Weinig bands die zo herkenbaar klinken als Beirut. Je hebt maar een paar seconden nodig om ze eruit te pikken. Dit zijn ze met Caspian Tiger.

0: is alweer bijna 8 uur, dus het einde van Vuurland is in zicht met Paolo Nutini als allerlaatste. Hier komt Writer, so good luck, thank you and good night.
1: Studio Brussel. Hey, this is Paolo Nutini and you're listening to the end song Vuurland. This is Writer. Thanks for listening. Life is music.

0: je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
1: Wow, die werken echt super hard.
0: Ja, dat is de bouw, hè?
1: Maar gaan die daar zelf wonen?
0: Nee.
1: En gaan die daar ook niet werken?
0: Nee.
1: Waarom doen die dan zo hard hun best?
0: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
1: Ook als het voor iemand anders is.
0: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
2: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Studio Brussel. 8 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottegem, Mazeik, Wingenen of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op. En dat blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dan anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
4: In Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat, nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord, zegt Lieselot Klaases van het parket.
6: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook 2 verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
4: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van de regen ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
7: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. En wij zijn momenteel ter plaatse om te controleren of alles in orde is met de elektriciteit, koeling enzovoort, dat daar geen verder gevaar door ontstaat. En vannacht zal er ook een nachtwaker ter plaatse zijn die dat verder blijft opvolgen. De winkel is momenteel gesloten en zal ook tot nader orde gesloten blijven. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
4: Er zijn voorlopig ook geen gewonden gemeld. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Club Brugge en Union aan de gang. We zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
8: Het is 3-0 voor Club Brugge dat in de eerste helft op Champions League niveau acteerde. 3 schitterende doelpunten maakte ook in het derde kwartier met een heerlijk schot van Van Aken in de bovenhoek. Daarna een schitterende combinatie die linksachter Seys uiteindelijk afronde. En Van Aken scoorde nog een tweede keer met een mooie overhoekse kopbal op een hoekschop van Tsolis. Zo werd Union van de mat geveegd. En ligt de titel voor Club Brugge binnen handbereik. Al is Union in de tweede helft nog wel op zoek naar een eerredder in eerste instantie. Er ging al een bal van Bjondic tegen de lat. Maar die nul hebben ze voorlopig niet weggekregen. Bij de huidige stand zou Club Brugge volgende week tegen KV Mechelen in Mechelen de titel kunnen vieren. En hebben ze daar genoeg aan een punt voor die 20e landstitel. Hier met nog 20 minuten te spelen. 3-0 tegen Union.
4: Dankjewel Bert. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: Op een trouwfeest draait de DJ de boel alles in gang met The First, The Last, My Everything van Barry White. Ik begin deze aflevering ook met Barry White. Al duurt het wel even voor zijn stem erbij komt. Playing Your Game, baby. Welkom.

Barry White, playing your game, baby. Ik speel voor jou een uur lang laidback muziek. En daarin hoor je een van de nieuwe nummers van Tamino. Een oude van Hell & Oates. En ook een heel, maar echt heel lang nummer van een Duitse groep uit de jaren 70 die zich Tender Aggression noemde. Het zal toch vooral tender zijn. Net zoals de reggae van Marty Kane. Die mix ik erin op het einde van dit nummer. Marty Kane met Snowbird City. Na het einde van Barry White. Welkom bij deze aflevering van de Lodder Laidback.

0: hoorde het langste nummer van de hele playlist. Van begin tot eind duurt het dik 13 minuten. Het is gemaakt voor een Duitse tv-serie in de jaren 70. Ik heb het leren kennen in een Australische radioshow. Love and Fantasy van Dieter Reith en Tender Aggression. Dit is Tamino. Hij doet me hier een beetje denken aan Radiohead, Raven.
1: Dit is de Lodder Laidback.

luistert naar De Lodder Laidback. Elke zondagavond op Studio Brussel en op VRT Max. Altijd op VRT Max, want daar staan 20 uur van deze Laidback sets voor jou. En die zet je op wanneer jij het wil. Donny en Joey Emerson, die hoor je nog met hun tijdloze song Baby. Dit zijn Helen Oates. Het is origineel een springerig, snel partynummer dat hier helemaal traag gaat in de versie van de Flying White Dots. Man-eater.

met Reach Out van de Time Bandits. Verknipt door de Belgische Borat. Hij is een van de mensen met de beste muziekcollectie die ik ken. En hij werkt ook in de platenwinkel Music Mania in Gent. Dus als je goede tips wil, dan vraag je daar in de winkel gewoon naar Borat of naar Adriaan. Zo kennen ze hem ginder ook. Time Bandits.

0: Zolder.
1: Afsluiten met een laidback versie van Lucio Battisti. Een van de grootste Italiaanse songschrijvers en muzikanten van de 20e eeuw. De versie die hoorde was van Lucassi en Brigante.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Mortsel bij Antwerpen is een dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
1: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsgebouwen geopend, zodat de Hongaren de luxe verblijven konden zien. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
3: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met ruime 5-0 cijfers. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
4: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd. 4-0 Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
1: Aanvoerder Hans van Aken zette zijn ploeg met een knap doelpunt op weg. Hij was uiteraard tevreden.
5: Welkom. Komt van Christos en in controle en ja, gevoeld als je die bal raakt, dat hem goed raakt. Ik dacht eerst misschien nog net iets te hoog, maar hij valt gewoon heel lekker binnen. Dus perfecte avond.
1: Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: Een nummer over een vrouw met een blauwe huid. Een cover van Ain't No Sunshine When She's Gone. En in het begin smeer je je in met kokosolie. El bronzé au lait de coco. Dit is Maya. Welkom.
0: Dit is de Lodder Laidback.
2: Studio Brussel.

denkt over een vrouw die kokosolie gebruikt als zonnecrème. Elle bronzait au lait de coco. En straks hoor je in deze aflevering een nummer over een vrouw met een blauwe huid. La femme à la peau bleue. Toeval bestaat niet. Welkom bij The Lodder Laid Back. We gaan een uur lang op het gemak naar goede, rustige, zalige muziek luisteren. Dit is Feel It van Calm, de Aura Safari Desert Mix.

Leroy en Yasushi Ide deden deze cover van Ain't No Sunshine. De volledige playlist van mijn Lakeback sets vind je op Instagram Jeroen de Lodder en ook op VRT Max. Op VRT Max kan je trouwens luisteren naar 20 uur van dit soort Lakeback sets. Telkens sets van een uurtje. VRT Max, bovenaan tik je Jeroen de Lodder. Dit is Lex Music. Durg

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Studio Brussel, live.

0: and then at a full stop.
1: Je luistert naar de Lodder Laidback op Studio Brussel. Dikke rookwolken hier bij Dialogue en Benji. In deze dart en eigenlijk ook wel wat rook bij deze twee zussen. Want ze zijn kinderen van een vuurwerkmaker, Karen en Maxine. Zij namen in 1982 deze Fools Are Friendly op. En dat nummer is nu opgekuist, opnieuw gemasterd en opnieuw uitgebracht door Errol Alkan. Dat is een maat van de Soulwax broers die op zijn fantasy platenlabel al jarenlang heel veel goede nieuwe en vernieuwende muziek uitbrengt. Maar deze keer dus oude muziek die hij ook wil doorgeven. Exclusive, zo heet het duo van de zussen. Fools Are Friendly. I Have a Single Room. Zo begint het.

en Freedom van Itade. Je luistert naar de Lodder Laid Back elke zondagavond op Studio Brussel en altijd via VRT Max. Deze is voor zicht op zee en zon op je gezicht. Pepe Link.

Round van Mike Burns. En als je ook het begin hebt gehoord van deze aflevering, dan herinner je je misschien nog dat nummer over een vrouw die kokosolie gebruikt als zonnecrème. El bronzé au lait de coco is het eerste nummer in deze set. Ik maak de cirkel nu rond met deze. Het is ook in het Frans en het gaat over een vrouw met blauwe huid. La femme à la peau bleue. Vendredi sur mer.

0: Zolder.
1: Live at Palladium van Phil Weeks. De playlist en 20 andere laidback sets van mij vind je via VRT Max. Dankjewel om te luisteren.
0: De Lodder Laidback.
2: Studio Brussel. Joehoe! Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
1: 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
1: De supermarkt zal evident nog verschillende dagen dicht blijven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. 2 van de slachtoffers zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsbouwen geopend, zodat de Hongaren die luxe verblijven konden zien. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
1: Een wellicht beslissende wedstrijd in de Champions Playoffs van het voetbal. Daar heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. Een verslag van Bert Sterks.
6: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd. 4-0 Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20ste landstitel.
1: Bij het landkampioen Union kwam de nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Brugge sterker was.
7: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren, maar ook daarin ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat niet voldoende was om hier te winnen en dat Brugge beter was dan ons.
1: Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord. Dat zegt Lieselot Klaases van het parket.
2: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
1: In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. En ze bevonden zich samen in een huis zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad in de deelstaat Puebla. Volgens de politie gaat het mogelijk om een familieconflict. In Mexico vinden vaak dodelijke schietpartijen plaats en vaak is er een link met de handel in drugs. Het land is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal samen met de VS en Canada. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
1: Minder dan een maand geleden stond Union 4 punten voor op Club Brugge. Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu opnieuw 4 punten, maar in de andere richting. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. In de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Zawiercie in 3 sets. 29-27, 25-18 en 25-15. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het oosten kan er nog wel een druppel vallen. In de namiddag opnieuw overal wisselvallig met buien. Maxima tot 16 graden. Dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. Twee andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor de aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten. En er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde vandaag 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
1: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele Hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottenhem, Maaseik, Wingene of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. Dat leverde dus bijzonder veel geld op voor kankeronderzoek. En dat geld blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar hij vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken, omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
4: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
1: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen club en Union nu 4 punten. Donderdag kan club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. En in de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Xavier Tché in 3 sets. Het is de 2e Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, temperaturen rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. De komende uren houdt Matthijs Bijnes voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij...

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken heeft de politie vorige nacht 8 urban explorers opgepakt in een leegstaand cinemacomplex. Het ging om mensen uit Lommel en Kasterlee. Het cinemagebouw in Lanaken staat al een tijdje leeg en er komen regelmatig mensen rondhangen. Volgens de Lanakense burgemeester is dat erg risicovol. De politie gaat er regelmatig controleren en de eigenaar van het gebouw heeft ook al extra afsluitingen en camerabewaking geplaatst. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk geraakte het navigatiesysteem verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de drone-aanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor die aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde zondag nog 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. De komende uren nog buien en regen, vooral in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen droog. In de namiddag krijgen we opnieuw regen en buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het wel wat droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En je kan altijd terecht in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn zondag 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van Libanon heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn 17-jarige dochter om het leven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood. 2 van de slachtoffers daar zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
2: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
1: Het verschil tussen club en Union is nu 4 punten. Donderdag kan club kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union, dat op bezoek gaat bij AA Gent. Komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en ook een stuk zachter. Goeienacht nog. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.